0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. Zij mogen nog altijd niet terug naar huis. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle. Het parket is een onderzoek gestart naar de oorzaak. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, dat met 1-2 won in La Louvière. En op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van brons. Dat ging naar Nederland. Het goud was voor Italië. En ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. Daar pakte Nederland het goud. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Nieuwe evacuaties in de Hoge Venen door de zware bosbrand daar die daar vrijdag begon. In Monschau, net over de grens met Duitsland, moesten een 30-tal mensen hun huis verlaten. Voor iedereen is noodopvang voorzien. Eerder werden al zowat 600 mensen geëvacueerd uit 2 dorpen. In totaal brandde in de Hoge Venen al minstens 3000 hectare natuur af. En het vuur is er nog altijd niet onder controle, ziet ook journaliste Louise Buquet ter plaatse.
3: De kans is groot dat waar wij nu staan, dat dat gebied over enkele uren, we spreken echt over uren, dat dat er niet meer is, dat dat in de vlammen opgaat en straks zwart geblakerd is. Dus zo snel gaat het. Het enige wat hen hier kan helpen is regen, maar we weten dat dat pas voor woensdag zal zijn. Voor de rest, ja, doen ze hier wat ze kunnen, maar je ziet hoe snel het hier kan gaan.
2: Het regent in de Hoge Venen nu ook wel al een beetje, maar veel te weinig. Intussen is het parket een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Plombières in de provincie Luik zijn 5 jongeren gewond geraakt toen ze met hun auto in een ravijn stortten. Onder hen 4 minderjarigen. 2 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Het parket onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. Er was geen ander voertuig betrokken en de chauffeur van 18 had al zeker niet gedronken. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld, na een spectaculair slot. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Op de slotavond van het EK Atletiek in Birmingham heeft onze mannenaflossingsploeg net geen medaille gepakt op de 4x400 meter. De Belgian Tornado's eindigden als 4e op amper 200ste van een seconde van het brons. Dat ging naar Nederland. Jonathan Sakor is hard voor het team.
4: Het is het eerste EK van mijn carrière zonder medaille met de 4x4 en met de pijn. We zijn meer dan capabel om dat te moeten voorkomen. Wij horen ook bij die topmannen en dat hebben we vandaag helaas niet kunnen laten zien. Terug met de trainer bespreken, kijken wat dat is misgegaan en zorgen dat het niet nog een keer gebeurt.
2: Ook bij de vrouwen geen medaille voor ons land. De Belgian Cheetahs werden 6e in hun 4x400 meter. België sluit het EK atletiek zo af met 4 medailles. 1 keer zilver en 3 keer brons. 2 jaar geleden in Rome hadden we 6 medailles. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. Ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
5: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
6: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
5: De Bip for Life? Wat is dat?
6: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
5: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
6: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
7: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
8: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
7: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
8: Wie is dat? Ook een kinesist?
7: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
9: Je kan Oraliften bereiken op 03-218-4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
10: Met Immobiep ben je meer zo binnen als een huis.
11: Merci, Mobiep.
12: Aha, aha, aha. Minerva.

bold, young, old. That's how it feels to love. You feel good.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze riemen en ze door hoeven.
1: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
2: Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
3: De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Dat meldde Duitse media. Het vuur en de rook naderden het grensstadje Monschau. Daarom werden daar een 30-tal mensen preventief geëvacueerd. Maar er is beterschap op komst, zegt weerman David de Henau van het KMI.
4: Het zou daar 1 tot 4 mm moeten regenen vanochtend, dus dat zal wel helpen. Dat het voldoende is, dat is af te wachten, dat betwijfel ik. Maar in elk geval, ook de komende dagen gaat er dan wel regen vallen. Minpuntje is natuurlijk dat er morgen dan meer wind komt.
3: En die kan het vuur weer aanwakkeren of doen heropflakkeren. Intussen is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. In Aragon, in het noordoosten van Spanje, is een militair omgekomen tijdens het blussen van een grote bosbrand. Nog 3 anderen raakten zwaar gewond. Volgens lokale media kantelde hun vrachtwagen en stortte die in een ravijn. Het is nog niet duidelijk waarom. Bij die brand in Aragon is al meer dan 17.000 hectare natuur afgebrand. Meer dan 1.000 mensen zijn geëvacueerd. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt, Standaard heeft er 2. En Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6, net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd 3rde, onze Belgian Tornado's dus 4de. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
5: Super zuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in je beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn. En hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentale tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
3: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs 6de in hun 4x400 meter. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
6: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
7: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
6: De Bip for Life? Wat is dat?
7: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
6: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
7: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
8: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Mine.
10: Minerva.
11: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
12: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
13: Welkom bij de top 1000 van 2026. Wie is de hoogste nieuwkomer? Wie de grootste zakker? Wie staat er op nummer 1? Blijf luisteren en jullie komen dit allemaal te weten in de loop van deze week. Ik, Karin, ben dan ook enorm fier dat ik de spits mag afbijten. Maar dat doe ik niet alleen. Ik ben in het gezelschap van Rosina. Zij zit aan de telefoon. En we hebben ook het gezelschap van Wilfried. Hij zorgt voor de technische ondersteuning. Alvorens de nummer 1000 op jullie los te laten, krijgen jullie een overzichtje van 3 nummers die er niet meer in staan.
14: Verdwenen uit de Radio Minerva.

We zijn van start gegaan met een nieuwkomer. Goodbye Sam, Hello Samantha van Cliff Richard. De volgende plaat is een zakker van 707 naar 999. Jerry Jackson met Always.

Op 998 nieuw binnengekomen staan de Shirelles. Weten jullie dat ze worden beschreven als een groep met een naïef schoolmeisjesgeluid dat contrasteerde met de seksuele thema's van veel van hun nummers? Will You Love Me Tomorrow?

We zijn toe aan het eerste Nederlandstalig nummertje. Willeke Alberti is een Nederlandse zangeres en actrice. Ze is de dochter van zanger Willy Alberti. Hier is ze met Samen zijn, een zakker van 906 naar 997.

vriendje, mag ik even met je praten? Want het verwart me wat er met ons twee gebeurt. Heb jij dat ook? Gevoel van angst dat je bekruipt.

Lieve luisteraars, jullie kunnen naar de studio bellen om een gokje te wagen wanneer de hoogste nieuwkomer zal gedraaid worden. Rosina zit aan de telefoon en ze zal met heel veel plezier dit voor jullie noteren. Met dit gezegd zijnde gaan we naar de Manhattan Transfer met Chanson d'Amour, nieuw binnen op 996. Ook nieuw op plaats 995 is Richard Kleiderman, Ballade pour Alidine.

De carrière van Jean Ferrat begon in de jaren 50 in Parijs. In de jaren 60 groeide hij uit tot een van Frankrijk's meest populaire zangers. Op 994 met La Montagne.

Ik ben er zeker van dat we de volgende artiest in de loop van deze week nog verschillende keren zullen horen. Jerry Vail met My Woman, My Woman, My Wife. Gezakt van 894 naar 993.

zit aan de telefoon en ze zal met heel veel plezier dit voor jullie noteren. Ook kunnen jullie op onze website de top 1000 volgen. Neem gerust een kijkje, altijd leuk om te volgen. Op plaats 992 staat een nummer uit 1954 en het is een nieuwkomer. De Cordettes met een van uw meest gekende nummers, Mr. Sandman, geschreven door Pat Ballard.

Whitney Houston was een Amerikaanse zangeres en actrice. Gewoonlijk aangeduid als de stem, is ze een van de meest bekroonde entertainers aller tijden en een van de best verkopende muziekartiesten. Ze komt nieuw binnen op 991 met All at Once.

Ook de volgende artiest is nieuw. Op 990 Adamo, een Belgische zanger van Siciliaanse afkomst. Hier is hij met La Nuit, een nummer uit 1965.

Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Perhaps, perhaps, perhaps. Dit was Doris Day met Perhaps, Perhaps, Perhaps. Een zakker van 831 naar 989. Weten jullie dat haar grote liefde dansen was? Maar door een ongeluk werd haar dit ontnomen en heeft ze besloten om zangeres te worden. Iets dat haar zeker en vast geen windeieren heeft gelegd. Het eerste Duitsstalig nummer in de top 1000 van dit jaar is een feit. Freddy Breck met Bianca. Gezakt van 889 naar 988.

Lieve luisteraars, zondag 23 augustus is het onze finale dag. Jullie kunnen dit volgen via de radio of kom langs in het café. Op plaats 987 een kleine zakker. Ronald W. met Monja.

0: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Daarstraks hadden we Doris Day met Perhaps, Perhaps, Perhaps. Nu is het de beurt aan de grote Nat King Cole met Kissas, Kissas, Kissas. Wel een serieuze zakker. Op 986.

0: Quizás, quizás, quizás.
1: Lieve luisteraars, jullie kunnen naar de studio bellen om een gokje te wagen. Maar te wagen wanneer de hoogste nieuwkomer zal gedraaid worden. Rosina zit aan de telefoon en ze zal met heel veel plezier dit voor jullie noteren. Ook kunnen jullie op onze website de top 1000 volgen. Neem gerust een kijkje, altijd leuk op te volgen. En laat gerust een berichtje na wat jullie van deze top 1000 vinden. We gaan stilletjes aan naar het nieuws van 9 uur. Wij horen elkaar terug na het gesproken dagblad.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Zeg maar één.
3: Wat is er, Jos?
4: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rugduis hier, mijn benen zijn dik. Het werd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van een relaxzetel. Voetjes omhoog, ruggetje gauw dan gestuind. Zalig.
3: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
4: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want dat Petersmeibel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
3: En waar is dat?
4: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
3: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
10: De zware bosbrand in de Hoge Venen breidt niet verder uit naar de grens met Duitsland. Het grensstadje Monschau werd gisteren wel deels ontruimd. Een dertigtal mensen worden preventief ergens anders opgevangen. Journaliste Louise Buket.
11: Het is lichtjes aan het regenen hier op de Hoge Venen. Dat was voorspeld. Er zou vanmorgen tot 5 mm kunnen vallen. Dat is uiteraard goed nieuws, goed voor de brandweer. Dat doet deugd en dat doet dat vuur ook goed. Maar of het echt een verschilmaker zal zijn, daarvoor is het waarschijnlijk te weinig. Pas woensdag gaan we echt veel regen krijgen.
10: Maar het gaat ook harder waaien en dan kan het vuur weer aanwakkeren. Sinds vrijdagmiddag is al minstens 3000 hectare natuur afgebrand. En de brandweer heeft het vuur nog altijd niet onder controle. Het parket is ook een onderzoek gestart naar de oorzaak van de brand. Voorlopig is er sprake van onopzettelijke brandstichting, maar dat kan nog veranderen. De ebola-uitbraak in Congo is de dodelijkste ooit. Dat blijkt uit cijfers van de overheid. In totaal kwamen al 2.325 mensen om. Bijna 5.000 mensen raakten besmet en dat aantal blijft snel stijgen. Volgens de VN sterft er in Congo elk half uur iemand aan ebola. Voor de huidige variant bestaat ook nog geen vaccin. In ons voetbal hebben KV Mechelen en Standaard 3-3 gelijk gespeeld. Mechelen stond 1-3 achter, maar kreeg in de laatste minuten nog 2 strafschoppen en trapte die ook binnen. KV Mechelen pakt zo zijn eerste punt. Standaard heeft er 2. Charleroi ging met 0-1 winnen in Lommel en pakt 6-6. Net als AA Gent, Antwerp en Club Brugge. Ons land keert met 4 medailles terug van op het EK Atletiek in Birmingham. 1 keer zilver en 3 keer brons. Het zijn 2 medailles minder dan op het vorige EK van 2 jaar geleden in Rome. Op de slotavond kwam onze mannenaflossingsploeg 200ste van een seconde tekort voor het brons op de 4x400 meter. Nederland werd derde. Daniel Segers kon het net niet afmaken.
12: Superzuur. Je komt naar een kampioenschap eigenlijk in die beste vorm ooit. Je wordt afgezet in een medaillepositie en dan wordt je geklopt op de lijn. En hoop je het ook als laatste loper het been te brengen voor het land. En ja, ik heb al een paar mentale tikken gehad deze kampioenschap en deze komt er echt nog wel bovenop.
10: Bij de vrouwen werden onze Belgian Cheetahs zesde in hun 4x400 meter. En Zizo Bergs is uitgeschakeld op het tennistoernooi in Cincinnati in de VS. Hij werd door in de tweede ronde van de Spanjaard Daniel Merida, dat is de nummer 40 van de wereld, in 2 sets, 6-3 en 6-2. Ook Elise Mertens ligt er meteen uit in het dubbelspel in Cincinnati. Ze verloor samen met de Russin Schneider van een Taiwanese-Australisch duo in 3 sets. Mertens ging er daar ook al meteen uit in het enkelspel. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien en maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden. En ook woensdag en daarna soms regen en 23 graden.
13: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Goed ook eens kijken aan de Antwerpse stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienauwer at Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
14: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
15: zeg?
14: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
15: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
14: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
15: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
16: Aha. Minerva.
17: Goedemorgen Antwerpen, het programma waarin alles mag, niets moet en alles moet kunnen.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: Welkom bij deel 2 van de top 1000 van 2026. De eerste twee uurtjes gepresenteerd door Karin, maar niet alleen. Rosina zit aan de telefoon en Wilfried is hier voor de regie. Ik hoop dat jullie al hebben genoten van het eerste uur. We starten met een overzichtje van 3 nummers die er niet meer in staan.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva

Op 985 nieuw binnengekomen onze andere Belgische Italiaan, Rocco Granata met Zomersproetjes. We gaan verder met nog een nieuwkomer. Twee fantastische countryzangers die samen in 1983 Island in the Stream hebben opgenomen. We hebben het over Dolly Parton en Kenny Rogers.

Gérard Lenormand is een Franse zanger en tekstschrijver. Hij werd in 1945 geboren als zoon van een onbekende Duitse soldaat en een Franse moeder. Nieuw binnen op 983 met Si j'étais président, een nummer uit 1980.

Lieve luisteraars, jullie kunnen naar de studio bellen om een gokje te wagen wanneer de hoogste nieuwkomer zal gedraaid worden. Rosina zit aan de telefoon en ze zal met heel veel plezier dit voor jullie noteren. Ook kunnen jullie onze website de Top 1000 volgen. Neem gerust een kijkje, altijd leuk om te volgen. Of laat iets achter op onze website. Schrijf gerust wat jullie van onze Top 1000 vinden. En nu een flinke zakker. Conny van den Bos zakt maar liefst 405 plaatsen met Weet je wat we doen? Ik ben er zeker van dat we haar nog wel eens zullen horen. Op 982 dus, Weet je wat we doen?

Vanaf nu tot het einde van dit uur laat ik alleen nieuwkomers op jullie los. We starten met een Brits groep die zijn oorsprong in 1960 vond in Liverpool. Jullie weten natuurlijk al over wie ik het heb. Op plaats 981, de Beatles met Obiladi, Obilada.

We zijn ineens verder gegaan met een van onze huisartiesten. Op 980, Jerry Vale, If I Give My Heart To You. Een nummer uit 1973.

De finale dag van de top 1000 is zondag 23 augustus. Jullie kunnen dit volgen via de radio of live in het Minerva Café. Kom gerust af, de meeste van de presentatoren zullen aanwezig zijn. Een uitstekende gelegenheid om ons te leren kennen. Joey Dijkster is een Nederlandse zangeres die enkel bekend is van de hit 100 Years, een nummer uit 75. En dit lied hebben we jullie nieuw in onze top 1000 gestemd op plaats 979.

0: De volgende zangeres, haar bijnaam was Lady Day. En ze leverde een belangrijke bijdrage aan jazzmuziek en popzang. Nieuw op 978, de grote Billie Holiday met het fantastische Stormy Weather. Dat voor de eerste keer in de Cotton Club werd gezongen door Ethel Waters. De versie van Billie Holiday is trouwens mijn oudste liedje dat ik draai. Eentje uit 52.
1: Don't know why.

Ook nieuw is You To Me Are Everything, een vrolijk liefdesliedje van de Britse soulgroep The Real Thing. Ze komen binnen op plaats 977.

Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.

Jullie hebben zonder fout Paul Anka herkend met It's Time to Cry, een nummer uit 59 en nieuw op 976. Voordat Paul enorm succesvol was, heeft hij op 17-jarige leeftijd een optreden gegeven in de feestzaal op het Kiel, hier in Antwerpen. Op de website van Radio Minerva kunnen jullie een reactie achterlaten over de top 1000. Lieve luisteraars, doe dit even. Het is altijd fijn om jullie mening te kennen. Corrie Brokke was een Nederlandse zangeres, radio- en televisiepresentatrice, maar ook juriste. Eerst was ze advocaat en daarna rechter. Ze won 2 Edisons in 63 en 95. Nieuw op 975, net als toen.

Op 974 vinden we Gilbert O'Sullivan met Nothing Rhymed. Een artiest waar ik als kind fijne herinneringen aan heb.

We zijn toe aan het laatste nummer van deze uitzending. Zo dadelijk neemt u Berit van me over en kunnen jullie nog steeds naar Rosina bellen. We gaan eruit met Simon & Garfunkel. Zij belanden nieuw op plaats 973 met The Boxer.

0: wij van Meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of kom eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè. Alexanderscholtes.be. Het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37. Radio Minerva. Een
1: hele dag voor jou. Het is nu 10 uur. Goedemorgen. Radio Minerva.
2: Dit is Radio Minerva. Vorig jaar is een record aantal voedingszaken gesloten in ons land, omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helene Bonte van het Voedselagentschap.
3: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
2: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. Ons land onderzoekt een sneller en goedkoper drone-afweersysteem met lasers of andere nieuwe technologieën. Defensieminister Franke trekt daar zowat €160.000 voor uit, dat schrijft HLN. Het gaat om een samenwerking met 10 andere NAVO-landen, zodat er niet voor elke verdachte drone een dure raket nodig is om die neer te halen. In Belgorod in Rusland zijn 6 doden gevallen bij een Oekraïense raketaanval. Dat meldt de gouverneur van de regio. Er vielen ook 4 gewonden, onder wie een kind. Gisteren kwamen in Rusland ook al 12 mensen om bij andere aanvallen. In Oekraïne vielen dan weer 7 doden bij Russische aanvallen. Opklaringen en wolken, soms buien en rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later opnieuw wolken en buien bij 24 graden.
4: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
6: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
7: Dag Robert, storen we niet?
8: Nee, kom binnen.
7: Onze kleine is er ook bij.
8: Hallo.
7: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
8: Allee maar, dat past toch nog?
7: Ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobby Holland. Maar wat brengt dat op?
8: 1924 euro.
9: Zoveel! Vergeet Bobby Holland, Ibiza, hier I come.
8: Geniet er maar van, jongen.
10: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert en Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
11: Minerva.
12: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
13: Verdwenen uit de Radio Minerva.

En niet vergeten dat jullie kunnen bellen om ons te zeggen wanneer dat de hoogst nieuwe binnenkomer gaat komen. U moet niet zeggen de welke, maar wanneer dat u hem schat in welk programma. Ons volgend nummertje is er eentje van Willy en Willeke Alberti. Niemand laat zijn eigen kind alleen.

Op 966 een nieuwkomer, Roger Miller, King of the Road.

En Shirley Bassey, die is gezakt van 801 naar 965 met haar Big Spender.

Op 964 kwam de van 685 Roger Whittaker. I don't believe in if anymore.

gezakt naar 962 en komende van 977, Nicola Piovani met La Vita è Bella.

Uit 1962, Chris Montez met zijn Let's Dance.

En ook Almutino is een beetje gezakt. Die gaat van 939 naar 960. Met Here in My Heart.

En natuurlijk ook Fats Domino zit ertussen op het plaatsje 959 uit 1963, Red Sails in the Sunset.

7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. I can see clearly now, the rain is gone. Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

0: 1000 favorieten.
1: Op 958 komt van 559 Lisbeth List met Brussel.
2: Brussel was toen nog een bruisende stad. Brussel was toen, oh la la.

0: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze nog roepen.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks anders op, hè?
1: Wat, hè?
2: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
6: Koning Filip bezoekt zometeen het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning gaat eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte zullen brengen van de situatie. De koning wil ook een beeld krijgen van de schade. Hij zal ook de hulpdiensten en de vrijwilligers bedanken voor hun werk en hun inzet. Vorig jaar is er een record aantal voedingszaken gesloten in ons land. Omdat er een gevaar is voor de gezondheid van de klanten, dat schrijft het Nieuwsblad. Het waren er meer dan 500, of ruim een verdubbeling in amper 4 jaar tijd. Het komt onder meer doordat het personeel de hygiëneregels niet genoeg kent, zegt Helijn Bonte van het Voedselagentschap.
7: We zien dat er heel veel roulement is in zaken, dus zaken die opengaan, die opnieuw sluiten of die nieuwe eigenaars krijgen. En daarnaast ook wel problemen met infrastructuur, dus verouderde gebouwen. In de steden zien we ook meer ongediertenproblematieken. Dus dat zijn ook wel dingen die natuurlijk een invloed hebben tijdens een inspectie en die ook wel een ernstig risico voor de gezondheid kunnen inhouden.
6: Bij bakkerijen en slagers is meer dan de helft niet volledig in orde. Bij pitazaken is dat 3 op de 4 en bij ziekenhuizen bijna de helft. En de Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Lisebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft toch altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Opklaringen en wolken, soms buien en 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
8: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
9: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
8: De Bip for Life? Wat is dat?
9: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
8: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
9: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
10: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
11: De Robert? Wie is dat?
10: En wel, je weet wel, Robert de expert van in de vestingstrot.
11: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebracht?
10: Wat hadden wij weer al gedacht? 150 euro, hè. En wel, zit er maar een nulletje achter. Het was 1500.
11: Zwaasdingen?
10: Nee, dat gaan we naar Logeke. En dat muntje om dat kettingetje van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè.
11: Geef je nummer dan nog eens, schat. Want ook zo zei hij ook nog van alles liegen.
10: Robert... De expert 0-326-93-93.
11: Welk bedrag had hij nog gedacht?
10: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
12: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
13: Merci Immobiep.
14: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
1: En hier gaan we dan met het tweede gedeelte van de 1000 van Radio Minerva voor deze week. En even nog vermelden, toch belangrijk, dat is allemaal ineengestoken door onze Wilfried. Een titanenwerk. Goed, we gaan beginnen aan het tweede gedeelte.
2: Verdwenen uit de Radio Minerva top

En van 429 gezakt naar 955. Chris de Bruyne met een nummertje van 1975, Amsterdam.

En dat was Chris de Bruyne. En dan Ray Charles op 954. Hit the Road Jack uit 1961.

0: dan mee.
1: En op 953 komt er een nummertje binnen van Guy Marzel, Navou Jamais, uit 1965.

En natuurlijk niet vergeten dat Rosina in Studio 2 zit en die zit te wachten op telefoontjes van jullie. Want jullie kunnen dus ingeven wat jullie als nieuwste nieuwkomer verwachten en in welk programma. Het hangt niet vanaf welk nummer het is of wat ook, gewoon even bellen met haar en dan ga je dat wel weten. Volgend nummertje is er eentje van Mario Lanza, Be My Love, en dat op 952.

Beste luisteraars, en niet vergeten, als u er zondag wilt bij zijn voor de grote finale, dan kom je naar de tent en daar kan u dat allemaal live meemaken wie op nummer 1 staat. Goed, wij gaan gewoon verder met ons programma en op 951, komende van 882, staat Jerry Vale.

En dan gezakt van 727 naar 949. Een nummertje van Buddy Holly uit 1957. That'll be the day.

op 948. The Four Aces met Tell Me Why.

En een nieuwe binnenkomer in onze top 1000 is op 947 een nummertje van de Spinners uit 1980. Working My Way Back to You.

En in de jaren 60 waren de Beach Boys heel bekend met hun typische Californische nummers. Eentje daarvan was California Girls op 946.

0: klaar.
1: Op 942 staat Frans Gall met een nummertje waarmee ze nog heeft mee aan de liedjeswedstrijd gedaan heeft. Poupée de cire, poupée de son.

op 942. Een nummertje uit 1952, Frankie Lane met High Noon.

En als laatste voor mij Jimmy Foster met Stranger in Paradise. Thank you.

0: Alexander en Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander en Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander en Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen. Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
1: Het is nu 12 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
3: Koning Filip bezoekt op dit moment het rampgebied in de Hoge Venen, waar sinds vrijdag al meer dan 3000 hectare natuur afgebrand is. De koning ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Votem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En nu trekt hij naar het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet en hen een hart onder de riem zal steken. En die brand in de Hoge Venen woedt op dit moment op 2 kilometer van Kugelscheid. Dat is een deel van Büttgenbach dat tegen de Duitse grens ligt en eergisteren ontruimd werd. Die mensen kunnen dus nog niet terugkeren naar hun huizen. Toch loopt Kugelscheid volgens een hulpverlener geen gevaar. Je hoort journaliste Louise Buquet.
4: Het goede nieuws is dat afgelopen nacht het vuur niet extreem fel is uitgebreid. Al zeker niet richting het oosten, richting Duitse grens, wat gisteren wel het geval was. Al hoor ik dat de ploegen ter plaatse eigenlijk nog de evaluatie van de nacht aan het maken zijn, nog aan het bekijken zijn tot waar dat vuur afgelopen nacht is kunnen komen.
3: En het is ook lichtjes aan het regenen in de Hoge Venen en de wind staat goed. En dat helpt de brandweer om het vuur eindelijk onder controle te krijgen, want dat is hen nog niet gelukt. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Voor de kust van Cannes in Zuid-Frankrijk zijn 11 gewonden gevallen toen 2 boten op elkaar botsten. 4 mensen zijn er erg aan toe, dat melden lokale media. Er zou ook nog 1 persoon vermist zijn. Er is een zoekactie gestart met duikers en een warmtecamera. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. De Deen Jonas Vingegaard zal dit jaar niet meer koersen. Dat laat zijn ploeg Visma Leasebike weten. Vingegaard viel vorige maand zwaar in de Ronde van Frankrijk en brak zijn sleutelbeen. Hij moest opgeven en heeft nog altijd last van die blessure. Vingegaard wil daarom de komende maanden genoeg rusten en zich meteen focussen op volgend jaar. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. En ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Kris. Allee, ik bedoel van Zambië naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Zeg Josphine, zijn dat dan knieën die zo kroken en piepen?
7: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
6: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
7: Wie is dat? Ook een kinesist?
6: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
8: Je kan Ora Liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
9: Zoekt u neef meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen nou trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kun je zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Aha. Minerva.
11: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
12: Welkom terug op jullie top 1000, lieve mensen. Live op het Sint-Anneke, de top 1000 van Minerva. Mijn naam is Frankie en in Studio 2 zit Monique. En die kan je bereiken op de 03-219-1727. En zoals ieder jaar komen er nieuwe bij. Dat wil ook zeggen dat er weer verdwijnen zijn die de top 1000 niet bereikt hebben. Hier zijn er 3 van.
13: Verdwenen uit de Radio Minerva.

Dit was een nieuwkomer op 939. Instrumentaaltje van Dave Brubeck en Take 5. En Take Brubeck stond bekend van zijn muziek met gebruik van onregelmatige maatsoorten. Jawel. De volgende kennen we ook van de Bee Gees. In 1969 is hij solo gegaan. Ik heb het over Robin Gibb. Nieuw op 938. Saved by the Bell.

Robin Gip, jawel mensen. Als je graag een gokje doet, bel naar de studio en laat weten wanneer je denkt dat de hoogste nieuwkomer binnenkomt. Zeg de dag en in welk uur dat je denkt dat hij binnenkomt. Bel naar 03-219-1727 en dan noteert Monique alles. En de volgende is 466 plaatjes gezakt van 471 naar 937. Hier is Petula Clark met Romeo.

Petula Clark met Romeo. De volgende is een Nederlandse groep uit Delft. Ze begonnen met Rhythm and Blue, maar eind jaren 60, begin jaren 70 zijn ze overgestapt op popmuziek. De groep was opgericht in 1965 en ze treden nog sporadisch op, maar niet meer de originele bezetting natuurlijk. Ze zijn 28 plaatsjes gezakt, vorig jaar op 908, dit jaar op 936. Een plaatje uit 1969, hier is de T-Sit, My Bellamy.

Dit waren de T-sets. En mensen, je kan ons ook volgen. Je kan de lijst volgen. Op onze website gegaan naar de duizend van Minerva. Dan zie je daar van alles staan en de duizend. Daar klik je op en dan op 2026. En dan zie je de lijst van de nummers die al gepasseerd zijn. De volgende groep is opgericht in 1952. Intussen zijn ze al aan hun zesde bezitting. Bezitting toe. Ik heb het over de Platters, nieuw op 935 met Harbord Lights.

0: Onze volgende is ook een nieuwkomer. Hij heeft 2 maal meegedaan aan het Songfestival. Maar met dit liedje was hij helaas laatste op de 15e plaats met 1 puntje. Ik heb het over Bob Binney, nieuw op 934 met September Gouden Roos.
1: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

toen het Songfestival nog een songfestival was. Nu, een groepje uit, ja, zo'n klein groepje uit Liverpool, een grapje natuurlijk. De enigste overlevenden zijn Paul McCartney en Ringo Starr. Ik heb het natuurlijk over de Beatles. Ze zijn 54 plaatsen gestegen, van 987 naar 933. Een plaatje uit 1969. Hier zijn ze, de Beatles, met Something.

de Beatles. En beste luisteraars, je kan zondag live komen meevolgen in onze feesttent. En niet vanaf 12 uur tot 6 uur. En dan weet je ook wie dat er op nummer 1 staat. Er is van alles te doen. Er gaan ook collega's rondlopen waar je een praatje mee kan doen. Er is van alles te doen. Het is de moeite voor eens langs te komen. Nu zondag vanaf 12 uur in onze feesttent. De volgende heeft nog pianoles gekregen van François Glarieux. En hij komt uit Kortrijk. Hij is zanger, pianist, componist en nu vooral tekstschrijver. Hij is 61 plaatsjes gezakt, van 871 naar 932. Ik heb het over Ineas en More Than Sympathy.

Dat was Ines. De volgende is een Franse zangeres. Op haar 21ste in 1965 trouwde ze met Johnny Hallyday, waarvan ze in 1980 uiteengingen. En in 1984 is ze getrouwd met Tony Scotti, een Amerikaanse producer. Ik heb het natuurlijk over Sylvie Vartan. Ze is 282 plaatsen gezakt, van 649 naar 931. Hier is ze met Le plus belle pour aller danser.

Onze volgende is een nieuwkomer weer al. Niet vergissen met het kledingsmerk Jack & Jones. Nee, ik heb het hier over Jack Jones. Op 930, een plaatje uit 1967. Hier is hij, Jack Jones met Lady.

Dat was nummer 930, Jack Jones met Lady. Even een overzicht. Op 931 hadden we Sylvie Vartan met Le Plus Belle pour aller danser. Op 932 Ineas met More Than Sympathy. Op 933 hadden we The Beatles met Something. Op 934 Bob Binney met September Gouden Roos. Op 935 hadden we The Platters met Harbor Lights. Op 936 T-Set met Ma Bellamy. Op 937 Petula Clark met Romeo. Op 938 Robin Gibb met Saved by the Bell. En we zijn begonnen met 939 Dave Brubeck met Take 5. Aan de volgende is ook weer al een nieuwe. Jawel, er zijn veel nieuwe binnengekomen. En ze is geen familie van Jackie Wilson. Nee, nee, ik heb het hier over Nancy Wilson. Nieuw op 929. You don't know how glad I am.

Onze volgende is op een tekst van Bert Broers en de producer was Rocco Granata. Het gaat over een boer die graag de katjes in het donker knijpt. Jawel. Hij is 453 plaatsen gezakt, van 475 naar 928. Een plaatje uit 1966. Ik heb het over Miel Koos met zijn boer Bavo.

Hij zorgde voor kaarslicht en voor muziek. Hij droeg een fakkel in elke stoet. Hij heeft elke vastentijd geboet. Hij was een voorman, een ijveraar. Hij ijverde vurig het ganse jaar. Hij heeft zich stug elk plezier ontzegd. Het hoofd rechtop en de

0: flonker, hij kneep ze, maar kneep ze zacht. De katjes kochten een grote tuil en knikten uit alle macht. Toen de schepen zei bij het open kuil, Bavo ijverde dag en nacht.
1: Boer Bavo. Als de volgende is 76 plaatsen gezakt, van 851 naar 927. Een plaatje uit 1967. Hier is Jacques Brel met Le Chanson de Vieil Amant.

jaar Brel op 927. En we gaan er nog eentje doen en dan gaan we er even uit voor wat reclame en het nieuws van 1 uur. En dat is weer een nieuwkomer. De Beatles. Op 926. Een plaatje uit 1963. Dus de Beatles op 926 met All My Loving. En tot zo, tot na het tijd zijn van 1 uur.

waren de Beatles, nieuw op 926 met All My Loving. En je weet mensen, je kan nog altijd een gokje doen. En je doet dat niet, ja. Als je wordt gebeld dat je een gokje hebt gedaan, heb je juist geraden en je wordt gebeld, er is een prijs aan. Ja, er hangt een prijs aan. Je doet het niet zomaar. Dus bel naar de studio, 03-219-1727. En je zegt van, ja, ik zeg maar iets, hè, want ik weet het ook niet. Woensdag tussen 10 en 11 is de oogste nieuwkomer. Bel het door, of dinsdag of donderdag. Dus bel het door. En dan ontvang je zondag je mooie prijs. En nu gaan we er even uit. En blijf luisteren naar jullie top 1000. Tot na het tijd zijn van 1 uur. Tot zo.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd tijd dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Van dat Petersmeibel in Schoten, kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jongen.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god het niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Aha, aha, aha.
5: Het is nu
6: 1
5: uur.
6: Goedemiddag. Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
7: De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. Ze hopen om de brand ten laatste overmorgen onder controle te hebben. Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend.
8: Le feu continue à avancer au niveau nord-est. Globalement, on reste autour de 3000 hectares. Le feu avance lentement, mais il avance.
7: Bij de brand zijn sinds vrijdag twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. De hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Dat heeft de gouverneur beslist. Het is nog te gevaarlijk. Er zijn daarom extra blushelikopters onderweg uit Duitsland en Noorwegen. Op dit moment helpen er al mee uit Nederland en Zweden. Het vuur woedt ook op amper 2 kilometer van Kugelscheid, een deel van Büttgenbach. Enkele inwoners van Sauerbrood keerden gisteren al terug naar huis, ook al mocht dat eigenlijk niet. Ze krijgen nu opnieuw de raad om te vertrekken. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. En op dit moment is koning Filip op bezoek in het rampgebied. Hij ging eerst naar het crisiscentrum van de provincie Luik in Vottem, waar de hulpdiensten hem op de hoogte brachten van de situatie. En zometeen komt hij aan in het coördinatiecentrum in Sauerbrood, waar hij de hulpdiensten en de vrijwilligers gaat bedanken voor hun werk en hun inzet. Het onderzoek naar de gasexplosie van vorige week in Brussel is afgerond. Dat meldt het arbeidsauditoraat. Het gebouw is intussen ook weer vrijgegeven. Bij de ontploffing kwam een brandweerman van 50 om en raakte 3 andere mensen zwaar gewond. Het gaslek ontstond tijdens werken. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond, werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar stierf onderweg. Volgens een lokale krant liep de man tijdens een zware storm in verboden gebied. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien, maximaal rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden. Ook woensdag en daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485 54 87 85.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboek. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
11: Aha, Minerva.
12: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
13: Welkom terug in jullie top 1000. 1000 liedjes door jullie gekozen, heel de week lang. Mijn naam is Frankie en in Studio 2 zit Monique. En die kan je altijd bellen op de 03 219 17 27. Voor een gokje te wagen, wanneer de hoogste nieuwkomer binnenkomt, bel het door. En zal ik weer zeggen, de komende nieuw binnen, dat wil ook zeggen dat er een paar zijn die de top 1000 niet meer hebben gehaald. Hier zijn er een paar van.
14: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

1967 zijn ze begonnen onder de naam de Ting en dan omgedoopt naar Chicago Transit Authority. In 1970 verkort naar Chicago. Dit was Chicago. 226 plaatsen gezakt tegenover vorig jaar, van 699 naar 925. Chicago met If You Leave Me Now. Als de volgende is een nieuwkomer. Hij wordt dit jaar 85, of hij is nu al 85 jaar, en hij was zo een beetje een protestzanger in die tijd. Ik heb het over Bob Dylan. Nieuw op 924. The times, they are a-changing.

Bob Dylan was het. Als volgende is 287 plaatsjes gezakt, van 636 naar 923 dit jaar. Ik heb het over Roberta Flack. En hier is ze met Killing Me Softly with His Song.

En onze volgende is liefst 242 plaatsjes gezakt, van 680 vorig jaar naar 922. Ik heb het over Dean Martin. Hier is hij met Gently On My Mind.

Onze volgende is ook eentje uit dat groepje van de Red Pack. Hij is wel liefst 521 plaatsen gezakt, van 400 naar 921. Een plaatje uit 1966. Ik heb het over Old Blue Eyes, Frank Sinatra. Hier is hij met The Summer Wind. MUZIEK

De volgende is ook een nieuwkomer. Het is een cover van De Gondelier van Dalida. Hier is Jody Sands, nieuw op 920, plaatje uit 1957, With All My Heart.

De volgende is een liedje uit 1959, ook nieuw binnen op 919. Ik heb het over de Everly Brothers, Until I Kissed You.

Ik ga even naar de Noorderburen. Ze is gestorven zonder een rotte frank, zal ik dat wil je zeggen. Hè. Testament en spaarboekjes waren spoorloos verdwenen. Ik heb het over de zangeres zonder naam. Nieuw op 918. Hier is ze met Mexico. MUZIEK

En onze volgende is 239 plaatsen gezakt. Van 677 vorig jaar naar 916. Draffi Deutscher, Marmor, Stein und Eisenbricht.

Als de volgende is ook 226 plaatjes gezakt van de 689 naar 915. Een plaatje uit 1964. Hier is Cliff Richard samen met de Shadows. Maria Nomas. MUZIEK

Ja, en onze volgende is natuurlijk een hele bekende hier bij Radio Minerva. Hij is 72 plaatsjes gestegen van 986 naar 914. Ik heb het over Jerry Vale. Hier is hij met You Belong to My Heart.

Onze volgende was eigenlijk zo wat de grondlegger van de rock and roll. Hij komt nieuw binnen op 913 met een plaatje uit 1956. Ik heb het over Little Richard met The Good Golly Miss Molly.

Little Richard. En je kan nog altijd stemmen in mensen. Als je denkt van morgen of overmorgen of straks tussen 5 en 6 komt de nieuwste hoog binnenkomer. Laat het weten. 03-219-1727. Er is een mooie prijs aan verbonden. En als de volgende is gestorven op 55-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longinfectie. Hier is Frida Bokkere. 99 plaatsen gezakt tegenover vorig jaar op 813 toen, nu op 912. 100.000 chansons.

Frida Bokkara. Mijn twee uurtjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren, mensen. Blijf luisteren naar jullie top 1000. En de volgende twee uurtjes geef ik graag de microfoon over aan onze nieuwe collega Peter Percival, die de twee volgende uurtjes gaat presenteren. En aan de telefoon is Maria Elvis aan de beurt. Jawel. En we gaan eruit met The Doors. Riders on the Storm, 65 plaatsen gestegen. Van 976 naar 911. Blijf luisteren naar jullie top 1000. En blijf afgestemd op Radio Minerva. Tot de volgende. Dag.

0: 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
2: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
3: Dan zit er niks aan de soep, hè?
2: Wat, hè?
3: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
2: Oh ja, zeg dat dan maar rapper, hè?
3: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
4: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
5: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur uit mijn sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar nemen ze door hoe ik.
1: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
7: Het is nu 2 uur. Goedemiddag.
6: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
8: De natuurbrand in de Hoge Venen is gestabiliseerd in toegankelijke zones. Dus gebieden waar de hulpdiensten met voertuigen bij het vuur raken. Dat melden de Waalse autoriteiten. En ze zijn hoopvol, zegt journaliste Louise Buquet.
9: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
8: Het vuur brak vrijdagmiddag uit en vernielde al meer dan 3000 hectare natuur. De brand breidt nog uit, maar trager dan afgelopen weekend. Sinds vrijdag zijn twee hulpverleners licht gewond geraakt. De ene aan zijn rug, de andere aan zijn enkel. En de hulpdiensten raken ook vermoeid. De tientallen mensen die geëvacueerd werden door de brand mogen nog niet naar huis. Het is nog te gevaarlijk, zegt de gouverneur. Zo woedt het vuur op amper 2 kilometer van Kuchelscheid, een deel van Buitgenbach. De gouverneur zegt er wel bij dat er voorlopig geen nieuwe evacuaties gepland staan. Op de vulkaan de Etna op Sicilië is een Amerikaanse wandelaar van 30 omgekomen door een blikseminslag. Hij raakte zwaar gewond en stierf onderweg naar het ziekenhuis. Ook in de Dolomieten in Noord-Italië is wellicht een wandelaar omgekomen door een blikseminslag. Het onderzoek loopt nog, maar de hulpdiensten zijn vrij zeker. Vanmiddag en vanavond blijft het wisselend bewolkt en is er kans op enkele buien. Maxima rond 24 graden. Morgen eerst opklaringen, later buien en opnieuw 24 graden.
10: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
11: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
10: De Bip for Life? Wat is dat?
11: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
10: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
11: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
12: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
13: zeg?
12: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
13: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
12: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine.
14: kleine of grote werken? De Klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De Klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
13: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
14: 0485 54 87 85.
15: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplutz.
13: Allemaal?
15: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet, begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
16: En omdat het goud zo hoog staat, hè, komt dat opgeteld op 1600 euro.
17: Wat zei het hem?
15: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wil je ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03-226-93-93. 03-226-93-93.
18: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
19: Met Imobiep. Ben je zo binnen als een huis?
20: Merci, Imobiep.
21: Aha, aha, aha. Minerva.
22: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
23: Welkom allemaal, ik ben Peter Perceval. Samen met Maria Elvis breng ik de volgende 2 uur van de top 1000. En dit zijn er alvast 3 die u niet meer zal horen.
24: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot, staat dit jaar op nummer 910, is 48 plaatsen gestegen. Dus als de rook om je hoofd is verdwenen, dan zie je dat Boudewijn de Groot een stijger is dit jaar. En we gaan voort met een nieuwkomer. Dit is Salim Segers.

Salim Segers met Verlaat Me Nooit uit 1972 kwam binnen op 909 in onze top 1000. Het was toen zijn doorbraakplaat waarmee hij de eerste hit scoorde. En die hit dankte hij aan de nonnen van Wijchmaal die massaal zijn plaatje gekocht hadden en op hem stemden. Dat waren dus fans van hem. Ik weet niet of de nonnen van Wijchmaal nu ook nog naar onze top 1000 luisteren. Maar ze hebben in elk geval ervoor gezorgd dat Salim Segers nu in onze top 1000 staat. Onze volgende notering komt van 941, staat nu op 908. Dit is Tina Turner met Private Dancer.

Private Dancer van Tina Turner, geschreven door Mark Knopfler van de Dire Straits. Je hoorde ook de Dire Straits de muziektrack inspelen. Een van haar grote comeback hits natuurlijk. Minder goed is het met Viola Wills gegaan dit jaar. Ze zakte bijna 200 plaatsen van 782 naar 907. Gonna get along without you now. We zullen zien.

Viola Wills zong dat ze het wel zonder ons kon trekken, maar dus niet van dit jaar. Viola Wills, 125 plaatsen is ze gezakt met Gonna Get Along Without You Now. We hebben dadelijk een nieuwkomer en als u wil gokken wanneer we de hoogste nieuwkomer zullen binnenkrijgen, de dag en het uur waarop dat zal gebeuren, dan mag u bellen naar 03-219-1727, waar Maria Elvis uw gokje zal noteren. En wie weet wint u dan wel onze geweldige surprise van de Minerva. En dan kunnen we nu luisteren naar die nieuwkomer op 906. Dat is Frankie Lane met Answer Me.

Frankie Lane vroeg in 1953 een antwoord met Answer Me. En op hetzelfde moment was er een andere zanger met hetzelfde nummer die ook een hit had, David Whitfield. Maar het was dus Frankie Lane die in onze top 1000 terecht is gekomen. Het volgende nummer op 905 is de favoriete song, de favoriete Supreme song van Diana Ross. Dit is I Hear a Symphony.

I Hear a Symphony van The Supremes staat dus op nummer 905 in de top 1000. Holland Dozier Holland, de songsmede van Motown, die hebben er ontzettend hun best voor gedaan en worden daar nog altijd voor beloond, dus ook dit jaar in de top 1000. Onze volgende zanger maakt een tuimeling van maar even 182 plaatsen. Het is Elton John.

Elton John schreef Candle in the Wind voor Marilyn Monroe, maar het werd natuurlijk ook onsterfelijk na de begrafenis van Prinses Diana, waar hij het ook nog eens speelde. We hebben nog eens een nieuwkomer zo dadelijk, en dat is Tom Jones met Funny Familiar Forgotten Feelings. Eens kijken wat hij daarmee bedoelt. Op 903 staat hij.

Een cover van een country nummer van Don Gibson was dat. Funny Familiar Forgotten Feelings van Tom Jones kwam binnen op 903. En als u een gokje wil wagen op wie de hoogste binnenkomer zal zijn, of beter gezegd wanneer we die gaan draaien, op welke dag en op welk uur, dan mag u bellen naar 03-219-17-27. En dan maakt u kans op een prachtige Minerva-prijs. En u kan die natuurlijk komen ophalen op ons Minerva-event volgende zondag, wanneer we de finale van de top 1000 hebben. We zitten midden in de nieuwkomers. Dit is er ook eentje. Vanuit het niets op 902. Dit is Sam Cooke met zijn Cupid.

Cupid, het was een schot in de roos voor Sam Cooke in 1961 en ook in onze top 1000, want hij komt binnen op 902. De volgende plaat is gestegen met 56 plaatsen. Dit is Steve Lawrence met Pretty Blue Eyes.

Pretty Blue Eyes, Steve Lawrence stond er 18 weken mee in de Amerikaanse hitlijsten in 1960 en nu op 901 in onze top 1000. En daarmee zijn we bij nummer 900 aanbeland. Dat wil zeggen dat we al 100 achter de rug hebben. Wie had dat gedacht toen we vanochtend begonnen? En die 900ste, dat is een stijger met 43 plaatsen, stijgt Cliff Richard met Power to All Our Friends.

Cliff Richard ging er in 1973 mee naar het Eurovisie Songfestival en hij werd derde met Power to All Our Friends. Wij hebben dus de nummers 900 allemaal achter de rug. Je hoorde van alles al deze tijd van onze top 1000, maar er is nog veel meer om te komen en de grote finale is natuurlijk zondag en dan kan u die live meemaken in onze Minerva feesttent. We gaan verder in de nummers 800 en we beginnen natuurlijk met 899 en dat is een nieuwe binnenkomer, de Walker Brothers met No Regrets.

De Walker Brothers hadden geen spijt, no regrets. En dat mocht ook niet, want het was hun comebacknummer na 8 jaar. Ze waren gesplit in 1967, waren ze uit elkaar gegaan met ruzie. En toen kwamen ze terug bij elkaar en dit was hun comebackhit, no regrets. Iemand die nooit terug moest komen, maar die altijd actueel bleef, was natuurlijk Elvis Presley. En Elvis staat voor de zoveelste keer al genoteerd op 898. Is daarmee 7 plaatsen gestegen met deze plaat. En dat is Moody Blue. Hier is Elvis Presley.

7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. I can see clearly now, the rain is gone. Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.

0: 1000 favorieten.
1: Ja, en die 1000 favorieten die gaan er aardig door. We zijn al aan 897. En zo net hoorde je in het afgelopen uur Boudewijn de Groot, Salim Segers, Tina Turner, Viola Wills kwam voorbij. Frankie Lane stond op 906. The Supremes met I Hear a Symphony op 905. Elton John met Candle in the Wind stond op 904. Tom Jones met The Funny Familiar Forgotten Feelings kwam binnen op 900. Sam Cooke met zijn Cupid, waar je ook een pijl in kon horen, kwam binnen op 902. Steve Lawrence stond met zijn Pretty Blue Eyes op 901. Cliff Richard stond genoteerd op 900 met zijn derde plaats op het Eurosong Festival van 1973, Power to All Our Friends. En zo net hoorde je op 899 de Walker Brothers met hun comeback single No Regrets. En daarna de eerste notering van Elvis Presley in deze top 1000, de Moody Blue uit 1977. En dan is het nu tijd voor nummer 897. En dat is een doorbraaksingle van een groep die daarna nog heel veel hits hebben gescoord. De Hollies met name. En de Hollies die werden daarna opgesplitst in een aantal groepen. Onder andere Intense CC, ook al een hitfabriek geweest. En dit is hun debuutsingle, die heette Bus Stop. Hier zijn de Hollies om dit uur top 1000 mee uit te wuiven op 897.

stop van de Hollies. En daarmee komt er bijna een einde aan dit uurtje van de Top 1000. We zien jullie graag terug zo straks. En vergeet niet te bellen om een gokje te wagen op 03 219 17 27.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donker, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd altijd wel naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gekouwd aan gestuind, zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 3:00. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Nog een uur ongeveer tot de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk. Omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
5: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
4: De brandweer heeft de natuurbrand op de Hoge Venen onder controle, toch in de zones waar ze met voertuigen bij kunnen. Journaliste Louise Buquet volgt dat daar.
6: Ze houden er rekening mee dat ze dat vuur zullen kunnen fixeren de komende uren. En als het lukt met de hulp van die blusvliegtuigen, houden ze er zelfs rekening mee dat ze het vuur onder controle gaan krijgen. De gouverneur van Luik houdt er rekening mee dat dat vandaag, morgen of misschien overmorgen zou kunnen lukken.
4: Het vuur daar in de Hoge Venen brak vrijdagmiddag uit en legde al meer dan 3000 hectare natuur in de as. En op het Indonesische eiland Flores zijn bijna 13.000 mensen dakloos na de zware aardbeving van eergisteren. Die had een kracht van 7,7. Veel huizen zijn daardoor deels of volledig ingestort, waardoor mensen in tenten moeten slapen of zelfs gewoon in open lucht. Bij de beving vielen zeker 54 doden en meer dan 100 gewonden. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
7: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
8: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Korenbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
9: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen op betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Aartsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
10: Aha. Minerva.
8: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
11: Ik ben nog altijd Peter Perceval en dit zijn alvast een paar nummers die je niet meer zal horen.
12: Verdwenen uit de Radio Minerva Top 1000.

0: Tony Christie met Las Vegas uit 1971 kwam binnen nieuw op 896 in onze top 1000. Het was destijds een grotere hit in België dan in de UK. Het werd alleen maar van de nummer 1 gehouden destijds door Doe van Peter Maffay. Benieuwd of we die nog gaan tegenkomen. En als u zelf een gokje wil wagen over wanneer wij precies de hoogste nieuwe binnenkomer zullen draaien, dan mag dat. U mag bellen daarvoor op 03-219-17-27 en dan noteren wij uw gokje en dan maakt u kans op onze fantastische Minerva-prijs die u ook mag komen afhalen tijdens ons Minerva-event hier zondagnamiddag, de grote finale van de Radio Minerva Top 1000. En dan krijgt u er nog 3 kussen van onze presentatoren bovenop. Allemaal. Ik zal ze in lijn zetten voor u. Oké, we zijn toe aan weer een nieuwe binnenkomer op 895. Dit komt uit de stal van Barry White. Love Unlimited met Walking in the Rain. Als je bent aan het verlangen naar regen, hier komt ze op de plaat. Love Unlimited.
1: Don't be late.
2: Okay.
1: Oh, it's starting to break.
3: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain.

Baby, I'm home. I've got something to tell you.

Love Unlimited, dat is natuurlijk het orkest van Barry White. En je hoorde de meester zelf ook even aan de telefoon met zijn zwoelste stem. Baby, I love you. Ja, dat is Walking in the Rain heette dat nummer. En dat waren de achtergrondzangeressen van Barry White die dat ten gehore brachten. Nog een hitje uit 1978 heeft wel een flinke tuimeling gemaakt in onze top 1000, maar daarom niet getreurd. We kunnen het toch nog eens laten horen. Hier is Anne Murray, de Canadese nachtegaal met You Needed Me.

0: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: En je hoorde op nummer 894 Anne Murray, You Needed Me. Ze maakt een flinke tuimeling van 122 plaatsen, jammer genoeg. Ze won er in 1979 wel een Grammy mee, maar ze is nu een beetje uit de gunst. Hoewel het natuurlijk nog altijd een van de mooiste heartbreak platen is die ooit gemaakt zijn. En ook nog regelmatig gedraaid wordt op Radio Minerva trouwens. We gaan verder met nummer 893. Die is goed gestegen. Het gaat over Neil Sedaka en die loopt lachend in de regen.

carrière van Neil Sedaka zat een beetje in het slop in 1975 en toen haalde Elton John hem binnen op zijn platenlabel Rocket Records, dat hij toen pas gestart was. En Neil Sedaka scoorde meteen een nieuwe hit met Laughter in the Rain. We gaan nu naar nummer 892. In 1969 stuurde Nederland een meisje van 19 jaar met een gitaar naar het Eurovisie Songfestival en ze won toch wel zeker. En dat was natuurlijk deze Lennie Coeur met De Troubadour.

Lenny Koer met de Troubadours won het Eurovisie Songfestival in 1969 en het veranderde uiteraard haar hele leven. Hier hadden ze een heel orkest achter geplakt, maar tijdens dat songfestival zong ze het alleen met haar akoestische gitaar. We zijn ondertussen aanbeland bij nummer 891 en dat is alweer een nummer van Tom Jones, What's New Pussycat.

New Pussycat was een film en dit was de titelmuziek daaruit van Tom Jones. Een compositie van Burt Bacharach en Hal David, die natuurlijk heel veel hits hebben geschreven ook. En we zijn ondertussen aan nummer 890 en ik geef jullie graag nog eens een overzichtje van wat we ondertussen gedraaid hebben. Op 899 hadden we de Walker Brothers met No Regrets. Op 898 Elvis Presley met zijn Moody Blues, een eerste notering. Op 897 The Hollies met Bus Stop. Op 896 Tony Christie met Las Vegas. Op 895 The Love Unlimited, het orkest van Barry White met Walking in the Rain with the One I Love. Op 894 Anne Murray met You Needed Me. Op 893 hoorde je Niels Sedaka met Laughter in the Rain. En op 892 Lenny Koer, de overwinnaar van het Eurovisie Songfestival in 1969 met haar nummer De Troubadour. En zo net op 891 dus Tom Jones met What's New Pussycat. En op 890 staat de George Baker Selection met hun geweldige hit Oma Paloma Blanca.

De George Baker Selection met hun witte duif, dat werd bij The Strangers een blauwe geschelpte. Op 889, beter gezegd, vinden we een Vlaamse artiest, Rina Pia, met Er speelt een orgel.

Rina Pia probeerde met dit nummer ook naar het Eurosongfestival te gaan in 1963, maar dat lukte niet, maar ze hield er wel een echtgenoot aan over. Al van Dam componeerde dit nummer en zij trouwde met de man. Op 888 vinden we weer Tom Jones, maar dit keer met een nummertje waar hij 205 plaatsen mee gezakt is. Wel Tom, je kan doen wat je zingt in het nummer. Help yourself.

Tom Jones met Help Yourself op nummer 888. En dan is het nu tijd voor die andere heupen, die van Elvis Presley op nummer 887 met Viva Las Vegas.

Elvis Presley met een van zijn grootste filmhits, Viva Las Vegas. Maar hij speelde het nummer nooit live. Waarom? Dat is eigenlijk niet geweten, want het was wel een swingend nummer. En we zijn toe aan nummer 886. Dat is bijna 300 plaatsen gezakt. Hier is Louis Neefs met Wat een Leven.

Louis Neefs met Wat een Leven, een nummer dat een klassieker werd nadat Echo, het programma Echo van de BRT in de tijd, dat nummer onder een montage had geplakt van gemeentearbeiders die in Aarschot met z'n vieren een put aan het graven waren. Het is te zeggen, er was er één aan het graven en er stonden er vier rond. Dat is dus Wat een Leven van Louis Neefs op 886. Tijd voor nummer 885. Dat is een Frans nummertje. Le Printemps van Michel Fugain.

Michel Fugain en Big Bazaar maken een tuimeling van bijna meer dan 200 plaatsen in onze top 1000 met deze Printemps. Dat was hun opvolger voor Une Belle Histoire. Dat is natuurlijk een klassieker en ik ben benieuwd hoe die het zal doen in de top 1000 dit jaar. De volgende plaat is op 884. Een bijna vergeten artiest is dat echt. Bertis Redding met Sunday Morning.

De powerstem van Burtis Redding, een Amerikaanse artiest die uitweek naar de UK en daar ontzettend veel succes oogste in een aantal West End musicals waar ze in stond. En zo zijn we al aan nummer 883 gekomen en dat is weer een nieuwkomer in deze lijst. En vergeet het niet, als u een gokje wil wagen op de hoogste nieuwkomer van deze top 1000, dan kan u daarover bellen. U kan bellen en gokken wanneer wij precies die hoogste nieuwkomer gaan draaien. De dag en het uur willen we weten van u op 03-219-17-27 en dan maakt u kans op een van onze, op onze geweldige Minerva prijs die we voor jullie hebben klaargezet. En die kan u komen afhalen tijdens de grote finale van deze top 1000 op zondagmiddag is dat, waar wij allemaal aanwezig zullen zijn en jullie met graagte zullen omhelzen en horen wat jullie vonden van deze top 1000. Ik vind het alleszins geweldig plezant. Dit is nummer 883, een hoge nieuwkomer dus. En dit zijn The Beatles met The Long and Winding Road.

officiële einde van de Beatles was dat met The Long and Winding Road. Dit nummer zorgde ervoor dat Paul McCartney de andere Beatles voor de rechter daagde om de Beatles te ontbinden, want ze hadden er violen aan toegevoegd aan zijn arrangement en dat vond hij niet kunnen. Ja, het is toch een heel mooi nummer. Dit was het voor deze twee uurtjes van de Top 1000, beste vrienden. Dadelijk neemt collega Wilfried het stokje over. Wilfried is ook de man die dit allemaal in goede banen leidt. Dus daar verdient hij ook wel een applausje voor. Ik zou zeggen, bel hem eens en wens hem proficiat. En mij hoort u terug donderdag. En dan kom ik weer een twee uurtjes Top 1000 presenteren met heel veel plezier.

0: Alexander in Scholtes is elk weekend geopend. Geen tijd door de week? Kom dan in het weekend langs. Breng en haal uw meubelen zelf op en profiteer van onze speciale aanbiedingen. Ontdek honderden meubelstoffen en leerstalen voor elk interieur. Alexander in Scholtes is gespecialiseerd in herstoffering, vlechtwerk en antieke restauraties. Alexander in Scholtes, Kloosterstraat 68, Antwerpen.
1: Zeg, Jos, ik heb me al miseren met mijn dak, jongen.
2: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die hebben 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af van het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
8: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
10: Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die daar willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
11: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
10: De politie start voorlopig wel nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Rond deze tijd start de afscheidsplechtigheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die de verouderingsziekte Progeria had. Hij overleed vorige week. De ceremonie gaat door in het stadion van Racing Genk, omdat Michiel een hevige supporter was. Je hoort de voorzitter van de club, Erik Gerrits.
12: Michiel wilde zijn uitvaart laten plaatsvinden op de middenstip. We gaan dat proberen voor hem zo mooi mogelijk te regelen. Er gaan heel wat mensen komen die hele mooie woorden voor Michiel over hebben. Er zal mooie muziek zijn en ik denk wel dat dat een heel mooi pakkend afscheid gaat zijn van iemand die dat ook absoluut verdient.
10: En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud Delis gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud Delis is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. Deze namiddag overwegend droog. Op sommige plaatsen komt de zon er nog door. Op andere plaatsen toch nog kans op een bui. Maxima rond 23 graden. Morgen start regenachtig bij 24 graden. En ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
13: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
14: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
13: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
14: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
13: 0485 54 87 85.
15: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons maar nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
16: En wel, de robeer gaf mij super advies. En vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
15: En wat kost deze schatting?
16: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert. 03-226-93-93. Edem?
17: Aha. Minerva.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: Ah, u bent er nog flink. Nog 62 uur. En we weten wie de nieuwe nummer 1 van de top 1000 is. Het zullen alvast niet één van deze drie zijn.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.
21: Oh.

0: Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
1: Hij staat in de sneeuw aan de poort van de stad en prikt de dagen van december op zijn hoed. Hij fluit zijn plusje lapjes kat, want hij heeft last van muizenissen

zelfgerolde sigaretten wel eens op een klein pakje frieten durfde te lijken. 1968 voor meester Prikkebeen. Hij komt nieuw binnen op 882. Mag ik u even voorstellen aan Maria Elvis? Die zit aan de andere kant van de ruit hier. Zit aan de telefoon, je kan haar bellen als je een gokje wil wagen op wanneer onze hoogste nieuwkomer de revue gaat passeren hier. Zeg maar iets, donderdagmorgen om 8 uur of zo. Als je denkt, ik ga gokken, dan bel je naar 03-219-1727. Verder mag ik u nog vertellen dat u het groeien van de top 1000 mee kan volgen op de website van Radio Minerva. RadioMinerva.be. Je klikt op de 1000 van Radio Minerva en kiest dan bij de 1000 voor de editie van 2026. Als het goed is, raken wij straks tot aan nummer... Ik spiek even op mijn papier. 854, maar nu zijn we nog aan 881 komende van 571. Roger Whittaker, die overleed zo'n 3 jaar geleden op zijn 87ste. Hij had zijn allergrootste hit met een nummer uit een musical, Fiddler on the Roof. U kan lekker meedromen met hem op 881 over een goed gevulde bankrekening. MUZIEK

Het scheelde maar een haar of deze absolute wereldhit was geschrapt uit de film. Ik heb het over studiobazen die het nummer destijds een beetje te traag en te volwassen vonden voor een kinderfilm. Gelukkig hielden de makers voet bij stuk. Uit de filmklassieker The Wizard of Oz uit 1939 is hier Judy Garland en Over the Rainbow.

Judy Garland en Over the Rainbow gaat van 832 naar 880. 879 hebben jullie allemaal stemmers voorbehouden voor de Beach Boys. Paul McCartney noemde dit nummer ooit het allermooiste liedje dat ooit is geschreven. En daar moet ik het volmondig met hem eens zijn. Het was in 1966 ook een van de allereerste popsongs met het woord God in de titel, wat toen enorm gedurfd was. Geniet van de genialiteit van de Pet Sounds. Hier zijn de Beach Boys op 800. 79.

The Beach Boys uit 1966 en God Only Knows. Ik vraag me trouwens af, zijn er mensen die eigenlijk al vanochtend aan het luisteren zijn en die ook van plan zijn om heel die top 1000 te blijven uitluisteren? Als je zo iemand bent, laat het ons weten. Je kan bellen naar Maria Elvis op 03219 1727. Maar je kan je gevoelens ook kwijt op onze website. Daar hebben we een soort van gastenboek waar je kan inzetten waar en hoe en met wie je zit te luisteren naar deze top 1000. We zijn toegekomen aan 878. Hij stijgt van 951. En voordat hij de onbetwiste koning van het Vlaamse lied werd, scoorde Louis Neefs in 1964 zijn allereerste grote hit in het Engels. Met die onmiskenbare warme bas-baritonstem nam hij deze Amerikaanse mijnwerkersblues op. Zijn platenmaatschappij koos ervoor om een echte live-registratie op vinyl te persen. En dat was voor die tijd in de Belgische popmuziek best uniek voor een debuutsingle. Hier is 16 Tons.

0: to the company store.
1: Nat King Cole nam het volgende nummer dat op 877 staat. Dit zijn top in liefst 5 verschillende talen. Speciaal voor zijn internationale fans nam hij versies op in het Frans, het Duits, het Italiaans, het Spaans en zelfs in het Japans. Maar in onze top 1000 staat de Engelse versie.
2: Dit is de beste week voor jouw radio. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva.
3: L

Nat King Cole en L-O-V-E. Matt Monroe nu met Walk Away, een nieuwe binnenkomer op 876. Zijn manager ontdekte de melodie tijdens het Eurovisie Songfestival van 1964. Het was oorspronkelijk de Oostenrijkse inzending. Waarom, Noer, waarom? Hij schreef er een Engelse tekst op en bezorgde de Britse Matt Monroe een gigantische wereldhit. Love.

Walk Away In met Monroe. Ja, de eerste twee dagen komen er heel wat nieuwe dingen binnen in die top 1000. Als jij trouwens weet wanneer de hoogste binnenkomer eraan komt, laat dat dan weten aan Maria Elvis. Bel haar even. Misschien val je wel in de prijzen tijdens onze finale hier zondagmiddag. En hoewel de melancholische stem van Roy Orbison vaak geassocieerd wordt met alle miserie dat de man over zijn leven heeft doorgemaakt, wees de zanger er zelf altijd graag op dat deze nummer 1 hit wel een goed einde kent. Ja, dat wel. Het nummer heeft geen refrein, maar wel een sensationele opera-achtige climax. Ja.

Dana-winner, ik hou van jou, komt nieuw binnen op 874, een nummer uit 1996. We komen hem voor het eerst tegen op 873. Hij gaat wel richting uitgang, want hij komt van 533. Julio Iglesias deed menig vrouw in pudding veranderen met zijn zwoele Spaanse ballads. En dat is zeker ook het geval voor deze klassieker die componist Willie Nelson in één klap wereldberoemd maakte als songwriter.

kent dan natuurlijk vast wel in de versie van Patsy Cline. En misschien komt die ook nog wel in de top 1000, wie weet. Maar we zijn nu toegekomen aan 872, een stijger van 925. In 1959 zorgde Bob Benny, onze Vlaamse radio- en tv-pionier, voor een historisch moment door met dit nummer de allereerste Belgische top 10 notering ooit te behalen op het Eurovisie Songfestival. Met zijn krachtige stem veroverde hij destijds heel Europa vanuit Cannes. Hou toch van mij!

Petit Bonheur 1969 gaat van 956 omhoog naar 871. Anne Christie bezat misschien wel de meest breekbare stem uit de Vlaamse muziekgeschiedenis. De melodie is een cover van het nummer Oh Boy van de Australisch-Amerikaanse countryzangeres Diana Trask. En dankzij de geniale Nederlandse vertaling van Nanny Bijl werd het in 1976 een van de meest herkenbare en geliefde klassiekers van Anne Christie.

stemde Ann-Christie Nieuw binnen in de top 1000 van Radio Minerva op 870. Als u denkt dat de sterren het allemaal makkelijk hebben, denk dan maar wat anders. Want voordat ze in prachtige glitterjurken stadions uitverkocht en door de Queen tot dame werd geslagen, Shirley Bassey een heel gewone harde start. Als tiener verliet ze vroegtijdig de schoolbanken en werkte ze overdag in een worstenfabriek in Wales om haar familie financieel te ondersteunen. En 's avonds zong ze in lokale kroegen en pubs. Daar kreeg ze dan weer stevast te horen dat ze haar mond moest houden, omdat ze veel te hard zong voor die kleine ruimtes.

Kiss Me Honey Honey Kiss Me en Shirley Bassey gaat ermee van 660 naar 869. Ik nodig u allen uit zondag aanstaande om 12 uur voor de grote finale van de Top 1000, maar dat is nog ver weg. Vanavond in het eerste uurtje Top 1000 dat ik voor mijn rekening neem, heb ik er nog eentje en daar laat ik u even alleen als u dat niet erg vindt. Van 549 naar 868. Hier is Rita Hovink.

Omdat ze het zo mooi vraagt, gaan we er eventjes tussenuit voor reclame en gesproken dagblad. En daarna ben ik er terug met het laatste uurtje top 1000 voor vandaag. Dat was Rita Hovink. Tot ziens.

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd zaterdag dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegooid aan de stand. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou. Ah, ah, ah,
3: ah. Het is nu 5 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva van het Antwerpen.
4: Duizenden mensen nemen op dit moment afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week overleed aan de verouderingsziekte Progeria. Onder hen natuurlijk familie en vrienden, maar ook enkele bekende gezichten zoals Average Rob en Karen Dame. En ook de fans van Genk zijn erbij.
5: Dat is een dierbare persoon voor ons en een heel bekende. En we willen onze steun betuigen.
6: Ik heb hem toch wel redelijk vaak gezien hier. Gewoon rondlopen als een echte Genkie. En ja, dat vond ik wel speciaal.
7: Een goede jongen. Altijd positief in het leven. Ook als het niet gaat hoe het moet zijn. Kop niet laten hangen en doorgaan.
4: Het afscheid vindt trouwens plaats op de middenstip in het stadion van Genk. Dat was een laatste wens van Michiel. Hij werd 28. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Laserstralen op de luchthaven van Zaventem hinderen piloten die er willen landen. Zo'n 5 piloten hebben daar al melding van gemaakt. Dat bevestigt luchtverkeersleider Skies. Je hoort Koen Luppes van de politie van Deelbeek.
8: Het is heel gevaarlijk en we keuren het absoluut af. Er staan ook zware straffen op. Dus wij hopen heel snel de dader of daders te vinden van deze feit. Ik denk dat de daders vooral rekening moeten houden welke levens zij in gevaar brengen en welke risico's dit allemaal met zich meebrengt.
4: De politie start voorlopig nog geen onderzoek en wil eerst afwachten of er nieuwe incidenten opduiken, om zo de daders te vinden. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
9: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Nee.
10: Wat was je score in eerste zit?
11: Was een 8 op 20, dus dat viel wel mee.
10: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
11: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
9: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
10: Je hebt er nog hoop in.
9: Ja, een beetje.
4: Zonder WK voetbal en hittegolf is het nu toch iets makkelijker studeren. En dan nog een transfer in het wielrennen, want Arnaud de Lee gaat naar Tudor Pro Cycling. Hij tekent daar een contract tot 2030. Dat maakt zijn nieuwe ploeg zelf bekend. Hij verlaat dus Lotto Intermarché, waar hij eerst bij de belofte reed en daarna ook bij de profs. Arnaud de Lee is 24. Hij behaalde in zijn carrière al 35 profoverwinningen. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt af tot minima 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
12: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambia naar Verhaal. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauer Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
13: Zeg Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
14: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
13: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
14: Wie is dat? Ook een kinesist?
13: Nee, Ora liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
15: Je kan Ora liften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
16: Zoekt u even meubels? Kom dan eens langs bij Belga Meubelen in Hoboken. Ze hebben daar schoon salons, relaxen, manueel of elektrisch, slaapkamers, eetkamers, boxsprings en nog veel meer. En veel toonzaalmodellen kunnen daar trouwens heel rap geleverd worden. Bij Belga Meubelen kunt u zitten en slapen om betaalbare prijzen. Het is echt de moeite om eens te gaan zingen. Artsenaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
17: Aha. Minerva.
18: Radio Minerva geeft je 1000 argumenten om te luisteren. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. 7 dagen, 70 uren, 1000 favorieten. Dit zijn de 1000 van Radio Minerva. Heel de dag jouw favorieten.
19: En dit is het 10e uur van onze top 1000 van 2026. Om plaats te maken voor al die nieuwigheden die jullie in de lijst gestemd hebben, hebben we er een aantal verticaal moeten klasseren. Dit zijn er 3 van.
20: Verdwenen uit de Radio Minerva top 1000.

Ondanks dat hij er 14 keer in staat in de top 1000, gaat deze wel in de verkeerde richting, van 355 naar 867. Paul Anka en Esso Besso. Op 866, Georges Moustaki met zijn warrige haar en baard bezong de Frans-Griekse Georges Moustaki in 1969 zijn eigen identiteit als zwerver en vreemdeling. Het werd een tijdloos rebels lijflied voor een hele generatie die droomde van vrijheid en romantiek. De term metek was in de tijd een beledigend Frans scheldwoord voor immigranten uit het Middellandse zeegebied.

George Moustaki en Le Métic. En daarmee zijn we precies eventjes in het Franse hoekje van de top 1000 beland. Want Henri Markarian, de echte naam van Marc Arion, was de zoon van Armeense immigranten. Toen hij als twintiger zijn eerste liedje schreef en naar Parijs trok, wilde geen enkele platenmaatschappij hem tekenen. En in plaats van op te geven, verhuisde hij naar België, richtte zijn eigen platenlabel op en nam alles gewoon zelf op. En met gigantisch succes. Hij scoorde wereldhits van Europa tot in het Midden-Oosten en Turkije. Zo vinden we hem terug met 20 plaatsen winst op 865 met La Lettre.

Marc Callot en La Lettre. Op 864 komen we Wiltura tegen. En toen deze plaat in de hitlijst stormde, was Wiltura op huwelijksreis in Sri Lanka. Zijn producer Jean Kluger stuurde hem destijds een telegram met de tekst dat Verboden Dromen direct in de nationale top 10 was binnengeknald. De vakantie kon niet meer stuk. En zijn huwelijk ook niet, want hij is al 53 jaar getrouwd met Jenny. Hier zijn verboden dromen.

Het is de eerste keer dat we hem tegenkomen in onze top 1000, maar voor de fans heb ik goed nieuws. Het zal niet de laatste keer zijn. Wiltura, Georgia on my mind, werd oorspronkelijk al in 1930 geschreven door Hoagy Carmichael, die volgens de overlevering geïnspireerd werd door zijn zus. De tekst is echter zo dubbelzinnig dat het even goed over een vrouw als over een Amerikaanse staat kan gaan. En hoewel de hardnekkige stadslegende de ronde doet dat Ray Charles jarenlang... Nee, dat is hem niet, Ray Charles. Dit is Ray Charles. Dat Ray Charles niet in Georgia binnen mocht, dat is eigenlijk helemaal niet waar. Want, sterker nog, in 1979 trad hij live op voor het parlement van Georgia, waarna de politici zijn versie stemden tot een beetje officiële volkslied van de staat Georgia.

was Nio binnen op 863. De volgende gaat van 904 naar 862. In de winter van 1969 stond deze vrolijke meezinger maar liefst 5 weken lang onafgebroken op nummer 1 in de Vlaamse hitlijsten. Ik heb het over J. Vincent Edwards. Hij werd ontdekt in de musical Hair, maar bleek later achter de schermen vooral een geniale hitcomponist te zijn. Deze Thanks is dan weer van het duo dat Puppet on a String schreef voor Sandy Shaw.

Uitstekend nummer als je de Britse V moet oefenen. Thanks en J. Vincent Edwards. Soms is het raar wat nummers doen met jullie stemmen eigenlijk. Van 392 zakt ze helemaal naar 861. Peggy Lee en Fever. Peggy Lee stripte het originele R&B, rhythm and blues nummer volledig kaal, totdat er alleen een contrabas, een snare drum en haar eigen knippende vingers overbleven. Ze bedacht deze minimalistische opzet omdat ze de eerdere versies een beetje te druk vond. Ze schreef bovendien een aantal historische coupletten bij, over Romeo en Julia bijvoorbeeld, maar vergat destijds copyright aan te vragen. En daardoor liep ze jarenlang miljoenen royalties mis. Thank you.

Peggy Lee en haar versie van Fever, de 17-jarige Little Eva, die werkte in het begin van de jaren 60 als babysitter voor het bekende schrijversduo Carole King en Gary Goffin. Ze mocht een keertje zingen op een demo en stond kort daarna op nummer 1 in Amerika. De tekst van het nummer beschrijft een gigantisch nieuwe dansrage, maar toen Goffin en King de song schreven, bestond die een dans nog helemaal niet. Toen de demo van hun babysitter Eva Boyd onverwacht werd uitgebracht en een enorme hit werd, moest de jonge zangeres hals over kop zelf een dansje gaan verzinnen. Ze bedacht de bekende treintjesdans ter plekke om de song live op televisie te kunnen promoten.

twee. Maar bij Sjefke om de hoek nog geen minuutje lopen. Daar was een staminé, die was tot 4 uur open. Een automatisch orgel voor ons.

En dat is nu net zo plezant aan die top 1000 van de Locomotion naar Jefke van Della Bossiers. Nieuw binnen op 859, op 858. Ook een nieuwkomer die we voor het eerst tegenkomen vandaag. Louis Neefs. De volledige titel van het nummer is eigenlijk Margrietje de Rozen zullen bloeien. Het is een oorspronkelijk een Nederlandstalige bewerking van een Duits nummer. Ich kauf dich ein Blum van Peter Rubin. Louis Neefs was destijds zo verliefd op de melodie dat hij aan tekstschrijver Phil van Kouwenberg vroeg om er een poëtische Vlaamse tekst voor te maken. En dat is gelukt.

0: Louis Neves op 858 nieuw. En jullie hebben de kaarten goed geschud, want in totaal zijn er 131 nieuwkomers in de top 1000 van dit jaar. Ook op 857 staat er eentje. Zijn diepe fluwelen basstem was zo laag dat Barry White als tiener dacht dat er iets mis was met zijn stembanden. Toen hij dit nummer schreef, was hij eigenlijk van plan om het te laten inzingen door een ander. Het is pas nadat zijn manager hem smeekte om zelf achter de microfoon te gaan staan, dat hij toegaf. Het leverde hem zijn allereerste nummer 1 hit in de Amerikaanse Hot 100 op als soloartiest.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

heb altijd de neiging om can't te zeggen, maar het is can't get enough of your love, baby. Want het is een Amerikaan, Barry White. Hij staat op, even papiertjes erbij nemen om te spieken, 857. Op 856, komende van 997, staat Chris Montes, zijn platenbaas, dat was Herb Alpert, die dwong de voormalige rocker om zijn ruige gitaar in te ruilen voor een zachte bossa nova-stijl. Die gewaarde gok leverde Chris Montes in 1966 een gigantische comeback op. De achtergrondkoortjes die je hoort zijn niet gezongen door professionele zangeressen, maar door de muzikanten in de studio zelf. Herb Alpert vond het juist wel een beetje charmant dat ze er hier en daar een klein beetje naast zaten. Het gaf de plaat een typisch ongedwongen en intieme sfeer die tot een wereldhit maakte.

Chris Montez en The More I See You. Zo komt u al een beetje in de stemming voor het programma dat hierna komt. De Jukebox met Mark Uytenhoven. Chris Montez ging dus, zoals gezegd, van 997 naar 856. 855, ook een sterke stijger van 982. En ik denk dat de eerste keer is dat we hem tegenkomen in deze top 1000. Rocco Granata. Rocco had Manuela, geschreven door een Italiaans duo, destijds uitgekozen omdat het publiek tijdens zijn optredens in de Vlaamse dancings altijd luidkeels meezong. En omdat hij de studio zelf moest betalen met zijn spaargeld dat hij verdiende in de Vespa garage waar hij werkte, wilde hij geen enkel risico nemen. Dus hij nam het op als A-kant. Dat de geïmproviseerde B-kant, Marina, uiteindelijk miljoenen keren over de toonbank zou gaan en zijn hele leven zou veranderen, ja, dat kon hij toen natuurlijk niet weten. Rocco Granato op 855.

gebeurt wel vaker in de geschiedenis dat een B-kant eigenlijk meer verkoopt dan een A-kant. Dat was ook het geval voor deze Manuela met op de B-kant Marina Rocco Granata. Voor mensen die zitten te luisteren naar de top 1000 en die lijden aan dezelfde afwijking als ikzelf, namelijk van statistiekjes houden, kan ik u iets vertellen. Er staan in totaal 30 instrumentale nummers in de Radio Minerva top 1000 en we vinden er eentje terug op 854. Het zakt 50 plaatsen. Hier zijn de Stringalons en Wheels.

Zo, wij ronden de eerste dag top 1000 hier af op 854. Maar u bent gewaarschuwd, morgen om 8 uur doen we gewoon voort. Heel de week doen we dat tot zondag. Dan is er de grote finale vanaf 12 uur in de grote witte tent hier bij Radio Minerva. Waarop u van Alst wordt uitgenodigd. Je kan de presentatoren hier allemaal zien rondwandelen. Je kan ze zelfs aanraken. En misschien val je wel in de prijzen, wie weet. Morgen zijn we er terug dus om 8 uur. Zo dadelijk is er Mark Uitenhoven. Ik bedank u alvast voor het luisteren naar deze eerste dag Top 1000. En graag tot een volgende maar weer. Dag.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antiekrestauraties. Wij restaureren en repareren à la meubelen. Ja, ook dat kastje van de bomma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azitmeubelen, kunt u bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder. Al jaar een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwiepen, hè.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter, god het niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte, bel 03-366-37-32. 03-366-37-32.
4: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De kachoek plakt dan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of ze is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broek ze niet, maar hebben ze daar ook.
5: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaas voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
6: Dan zit er niks anders op, hè?
5: Wat, hè?
6: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
5: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
6: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
7: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
8: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
9: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
8: Radio Minerva, van het Antwerpen.
10: Een emotioneel afscheid van Michiel van de Weert. Dat is de jongen met de verouderingsziekte Progeria die vorige week om het leven kwam. Zo'n 2500 mensen wonen de plechtigheid bij. Onder hen ook comedian William Bouva, een goede vriend van Michiel.
11: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed... Dat zijn genoeg complimenten voor vandaag, niet. Anders past uw ego straks niet meer in die urne.
10: De ceremonie vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was de laatste wens van Michiel. Hij werd 28. Op dit moment zijn in Brussel verschillende dakloze en vluchtelingenorganisaties aan het betogen. Ze komen op straat tegen de beslissing van minister van Asiel en Migratie, Anneleen van Bossuyt. Die wil duizenden opvangplaatsen schrappen in Brussel in 2 weken tijd. Adrien Lecomte van de Federatie van Opvanghuizen.
12: De zeer korte termijn maakt een goede overgang onmogelijk, want mensen verdwijnen niet. Deze kinderen, vrouwen en mannen zullen op straat terechtkomen, terwijl de sector al overvol zit. Ook op het vlak van werkgelegenheid zal dit een drama zijn. Bijna 200 jobs zullen verdwijnen.
10: De organisaties vragen de regering om de beslissing terug te draaien, want ze vrezen dat er alleen maar meer daklozen zullen bijkomen. De staking op de luchthaven van Charleroi is voorlopig afgewend. Dat laten de vakbonden van luchtverkeersleider Skies weten. Die zaten vandaag samen met de directie. De vakbonden willen onder meer een hogere premie voor nachtshiften. Op 21 augustus praten ze verder. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn vandaag de herexamens begonnen. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
13: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Nee.
14: Wat pas je score in eerste zit?
15: Als een 8 op 20 is, dat viel wel mee.
14: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
15: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
16: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
14: Je hebt er nog hoop in.
16: Ja, een beetje.
10: Zonder WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt maar liefst 11 plaatsen naar de 82e plek. Elise Mertens blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen en het koelt ook af tot minimum 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.
17: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
18: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrenten via de Bip for Life.
17: De Bip for Life? Wat is dat?
18: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
17: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
18: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
19: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
20: zeg?
19: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
20: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goed gelijk als vroeger.
19: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken? De klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
20: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
19: 0485 54 87 85.
21: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
22: Zie je, Robert, ik heb van ons maar nog wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liggen.
21: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
23: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
22: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
24: Robert, de expert. Nul draai. 226, draaien 90, draaien 90. Adam?
25: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
26: Merci, Immobiep.
27: Aha, aha, aha. Minerva.
28: Summertime.
29: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer Mark.

Bedankt collega's voor de eerste zeer geslaagde avond en dag van de top 1000, de eerste dag op maandag. En dat duurt nog tot en met zondag, wanneer dan dat u de grote finale wordt voorgeschoteld. Maar nu is het tijd voor Jukebox.

Blueberry Hill. Hopelijk was het de voorbije dagen niet zo heet op Blueberry Hill bij Cliff Richard. En die Blueberry Hill kennen we uiteraard van...

0: Luistert naar Jukebox.
1: De komende dagen kunt u overdag genieten van onze onvolprezen top 1000, maar we hebben zo'n vermoeden dat de volgende er niet in staat. Vicky Carr, Magari.

Beter doen hem natuurlijk niet. Bobby Rydell en Forget Him. Ral Donner, die deed altijd zijn uiterste best om zijn idool Elvis naar de kroon te steken. Dat lukte hem eigenlijk niet, maar dat leverde af en toe toch een pareltje op. Zoals deze I Wish This Night Would Never End.

Waar was u op 16 augustus 1977? Want gisteren was het 49 jaar geleden dat hij overleed. En dat wordt nog altijd herdacht, want enkel Elvis blijft bestaan.

Je kreeg er ook nog de All Shook Up versie van de Gaylords als extraatje bij. En dit is een echte Radio Minerva klassieker.

Regelmatig gast bij Jukebox Live om 18:27 ondertussen. Frankie Lane en Making Memories. Dit zijn de Platters.

Hello Mary Lou van Ricky Nelson. Hopelijk staat hij ook ergens in onze top 1000, waarvan u de komende dagen tot en met zondag elke dag van 8 tot 18 uur kunt genieten. En deze mag er van ons ook bij.

Precies deze muziek nog. Christine Quiet en Your Nose Is Gonna Grow. If I Never Get To Love You is de herkenbare stem van Gene Pitney.

Gene Pitney, If I Never Get to Love You. En zowel Patti Page als Johnny Ray zweren het op hun communiezieltje. I'll Never Fall in Love Again.

U bent nog steeds luisteraar van Jukebox Live op maandag. En we blijven bij u tot 8 uur. Onder meer met deze van Jimmy Gilmer en The Sugar Shack.

0: Michel Thor kon er maar niet over zwijgen. Et je l'aime. Ik zou het hen deze zomer niet hebben aangeraden op het dak kruipen bij zo'n weer. Maar de Drifters deden het toch.
1: Ah,

Never Less Than Yesterday, Nancy Wilson, een echte Radio Minerva klassieker. We zijn er bijna voor het einde van het eerste deel van Jukebox Live, maar we maken graag afspraak na het tijd zijn van 7 uur. Tot zo!

0: Zeg maar één.
1: Wat is er, Jos?
0: Het is niet meer te donzen, hè. Mijn rug is hier, mijn benen zijn dik. Het werd hard dat we naar Petersmeibel gaan in Schoten, van de relaxzetel. Voetjes omhoog, rug is gegouden aan gestuind. Zalig.
1: Ah wel, morgen gaan we er naartoe.
0: Wat, morgen? Nee, vandaag. Want bij Petersmeibel in Schoten kun je zo het proberen. Dat is de specialist in relaxzetels. Met meer dan 100 relaxzetels in Vuurhout.
1: En waar is dat?
0: Ah wel, Petersmeibel, hè. Over de markt in Schoten. Met een buzalt voor de deur. Al 50 jaar de grootste relaxspecialist van Groot-Antwerpen.
1: Oh ja, Petersmeubelen in Schoten.
2: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
3: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
2: Dakwerken van der Linde?
3: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die en heeft 40 jaar ervaring.
2: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
3: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
4: Dakwerken van der Linde.
3: Beter god er niet vinden.
4: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03-366-37-32.
5: 03-366-37-32.
6: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu
6: 7
5: uur.
6: Goeie avond. Radio Minerva vanuit Antwerpen.
7: Vlaanderen heeft deze namiddag afscheid genomen van Michiel van de Weert. Dat is de jongen die vorige week stierf aan de verouderingsziekte Progeria. Michiel nam zelf het laatste woord op zijn afscheid in een videoboodschap.
8: Ik hoop gewoon dat de mensen die achterblijven weten hoe graag ik ze gezien heb. En hoe belangrijk zij voor mij zijn geweest. Je kunt nooit genoeg tegen iemand zeggen hoe graag je ze ziet. En je kunt nooit iemand vaak genoeg een knuffel geven. Uiteindelijk als iemand er niet meer is, denk je altijd, kon ik nog maar eens.
7: Zo'n 2500 mensen waren aanwezig op die ceremonie. Onder hen heel wat bekende Vlamingen, comedian William Boeva bijvoorbeeld, een goede vriend van Michiel, ook hij nam het woord.
9: Iemand met positiviteit, dat is zijn krachtigste wapen in een wereld waar we ons vaak focussen op negativiteit. Iemand die erin geslaagd is om op die 28 jaar meer te bereiken dan sommige mensen op 100 jaar. Maar goed, dat zijn genoeg complimenten voor vandaag niet, anders past uw ego straks niet meer in die urne.
7: De plechtigheid vond plaats in het stadion van Racing Genk. Dat was Michiel zijn laatste wens als fervente supporter. Hij werd 28. Aan heel wat universiteiten in ons land zijn de herexamens begonnen vandaag. Een herkansing voor wie er in juni niet doorgeraakte. Aan de UGent bijvoorbeeld, daar waren de gevoelens gemengd.
10: Ik vind het moeilijk in te schatten. Het is met open vragen en dat kan goed gaan of dat kan zeer slecht gaan. Hè?
11: Wat als je score in eerste zit?
12: Als een 8 op 20 is dat veel wel mee.
11: Hopelijk nu 2 puntjes meer.
12: Ja, inderdaad. 2 is genoeg, meer moet niet zijn.
13: Moeilijker of gedacht wel. Ik had niet verwacht dat het zo moeilijk ging zijn eigenlijk.
11: Je hebt er nog hoop in.
13: Ja, een beetje.
7: Ja, zonder het WK voetbal en de hittegolf is het nu toch net iets makkelijker studeren. En sport, want nog nooit stond tennister Hanne van de Winkel zo hoog op de wereldranglijst. Ze stijgt 11 plaatsen maar liefst naar de 82e plek. Elise Mertens die blijft wel de beste Belgische op die ranking. Zij staat 22e. De nummer 1 van de wereld is de Wit-Russische Arina Sabalenka. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot minima 14 graden. Morgen startregenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
14: Dit is Jukebox, uw wekelijkse afspraak met de aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Jukebox. Uw gastheer is Mark Uitenhoven.

welkom en blij dat u ook na 7 uur afstemt op Radio Minerva's Jukebox tot zo'n uur of 8. Shake mocht het nog eens in 2 talen proberen om een lief te versieren. En met Chris Ruggiero gaan we de lucht in. Voilà!

Daar hoort u Vince Hill nog natuurlijk in Jukebox Live op Radio Minerva. Elke maandag van 6 tot 8. I don't know why I love you like I do. Zo is het. En wat antwoordt Frank Ashton erop? But I do.

Frankie Avalon, ondertussen 86 jaar en hij treedt nog steeds op With All My Heart. 03-219-1727, dat is ons nummer.

Dave Flannery had het Teenager's Dream. Nog een half uurtje jukebox plezier en bellen kan nog 03-219-1727. Dit zijn James en Bobby Purify.

Het was de hoogste tijd voor een onvervalste Radio Minerva meezinger, Corrie Konings. En mooi was die tijd. Steve Lemo, die zong ook in het Spaans.

Brooke Benton's mooiste Break a Heart. Nog een tiental minuten en daarna zit het erop voor ons en neemt collega Sarah het van mij over. Maar eerst deze nog van Jackie Wilson.

0: kippenvel plaat om af te sluiten. Down Home van Ben E. King. En zo meteen gaan we inderdaad down home, zodat collega Sarah haar ding kan doen tussen 8 en 10. En daarmee zijn we helemaal rond met dit programma. Hopelijk vond u het de moeite om het helemaal uit te zitten. En hoort u mij dus over precies 7 dagen. Tot Jukebox.
1: Dit was Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Driekwart van de Hoge Venen is al in de vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat die situatie snel zal beteren daar. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
2: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams een hart onder de riem steken. Er waren dit jaar al 234 natuurbranden in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de UGent. De brand in de Hoge Venen nu is daar nog niet bijgeteld. Het gaat al om dubbel zoveel natuurbranden als vorig jaar. 6 op de 10 branden ontstonden in Vlaanderen. En in Waver in Waals-Brabant zijn 2 agenten gewond geraakt tijdens het WK hockey. Dat meldt het parket. De 2 waren op de motor en gleden uit op het wegdek, vermoedelijk door een olievlek. Ze waren daar een spelersbus aan het begeleiden. En over een half uur komen onze Belgische hockeymannen daar trouwens in actie, de Red Lions. Zij spelen hun 2e groepsmatch tegen uitredend wereldkampioen Duitsland. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

Welkom, beste luisteraars, bij mijn programma Avondstond op Radio Minerva. Wij zijn klaar voor de volgende twee uurtjes hopelijk fijne muziek. Je hebt zo net kunnen luisteren naar het programma Jukebox van Mark Uitenhoven. Waarvoor dank, collega Mark. Wij starten alvast met Edie Arnold en zijn Taking Chance on Love.

Haar leraar moedigde haar niet alleen aan om te zingen. Zij was de eerste zangeres die een plaat mocht opnemen in de studio die hij oprichtte met een vriend. Thrills and Chills is een van haar bekendste nummers. Dit was Helene Smith. Een paardenman die een ranch in Texas bezat, maar zijn groef vond in Jamaica voor zijn muziek. Hij brengt een cover van Bob Marley, Guava Jelly. Hier is Johnny Nash.

Dit is voor mij een van die Martins bekendste nummers, That's Amore. En iedereen bij Radio Minerva praat erover. Wij zijn begonnen aan onze top 1000, die heel deze week wordt uitgezonden bij Radio Minerva. Telkens tussen 8 uur 's morgens en 6 uur 's avonds. Everybody's talking. Hier is Harry Nilsson.

03-219-1727, dat is het nummer van onze studio. Ricky, don't lose that number, je hoort de Steely Dan. Uit de film Calamity James, je hoort nu Doris Day met Just Blew In From The Windy City.

0: by the whole of Illinois.
1: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

Ze begon haar carrière als achtergrondvocal van enkele Drifters-nummers. Je hoorde Dionne Warwick met This Girl's in Love with You. Tijd voor een Franstalig nummertje nu van Michel Sardou, Une fille aux yeux clairs.

Hij was niet echt enthousiast over het opnemen van dit countrynummer, maar deed het wel om zijn producer tevreden te stellen. We luisteren naar Freddie Fender, Before the Next Teardrop Falls.

Over deze dame valt weinig terug te vinden, maar wat ik wel weet is dat ze vooral bekend geworden is door Now I Lay Me Down to Weep. Dit was Simone Dina. Het volgende nummer is zijn eerste single van zijn debuutalbum, Himself. Nothing Rhymed, je hoort Gilbert O'Sullivan.

Een ongelooflijk prachtig nummer was dit van Bob Seger, Still the Same. De verklaring van onvoorwaardelijke trouw maakt I'll Be There tot een van de meest ontroerende en romantische nummers van de jaren 70, verzacht door de onschuld van Michael Jackson's stemmeke. Hij was pas 11 jaar oud toen hij het opnam. Hier zijn de Jacksons met I'll Be There.

Je herkende dit nummer waarschijnlijk als begintune van het gelijknamige programma Afternoon Delight van collega Mark Gerard op vrijdag tussen 6 en 8 uur. Zo niet, dan moet je maar eens dringend luisteren. De Starland Vocal Band, Afternoon Delight. En als ik nog iemand graag bezig hoor op Minerva, dan is het wel Achilleke aan de spreektoeter. Wij gaan eruit met zijn tune en ik probeer het uit te spreken. Wairapa Mispoinin. Tot zo dadelijk na het tijd zijn van 9 uur.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Driekwart van de Hoge Venen is al in vlammen opgegaan. En het ziet er niet naar uit dat de situatie daar snel zal beteren. Want de brandweer krijgt het vuur maar niet onder controle. Dat merkt ook journaliste Louise Buquet die daar is.
3: Er komt ook nog altijd rook uit de grond. En dat heeft er alles mee te maken dat hier ook onder de grond dat vuur woedt. 5 meter diep, dat komt door die turf, dat organisch materiaal dat hier ligt. Het is een oppervlakkige brand, maar doordat dat helemaal is uitgebrand en onder de grond ook is beginnen te woeden, gaat dat hier sowieso nog weken duren.
2: Onze koning kwam vandaag de brandweerteams wel een hart onder de riem steken. En goed nieuws voor de inwoners van Zauwerbrood in de provincie Luik, want die mogen terug naar huis. Ze werden dit weekend geëvacueerd door de natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het weer veilig genoeg om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. En sport, Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een droge avond met afwisselend wolken en opklaringen. En het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig. Na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen erna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.
4: U luistert naar Avondstond. Elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

Zelfs na 9 uur blijven we graag vertoeven in de armen van Mary. Je hoorde de Sutherland Brothers met Arms of Mary. En wanneer van u is, daar blijf je met je pollen vanaf. Zo denk ik er toch over. Skeeter Davis, keep your hands off my baby.

Skeeter Davis met Keep Your Hands Off My Baby. Omdat de Temptations te laat waren voor de opname bij Motown, werd het volgende nummer doorgeschoven naar de Contours. Je hoort Do You Love Me?

We galoppeerden gestadig verder door die tweede deel van avondstond met A Horse With No Name van America. Twee platen voor jullie nu, met eerst Fantasy van Earth, Wind & Fire en vervolgens He's So Fine van The Chiffons.

Zo, zijn we bijna 9:30 geworden. Ik denk niet dat er iemand op dit uur mij nog bloemetjes gaat komen brengen. Barbra Streisand en Neil Diamond, You Don't Bring Me Flowers. This World of Mine, Walter Jackson.

Patty Duke werd als kind beroemd door haar rol als Helen Keller in The Miracle Worker. En ze kreeg ook haar eigen televisieserie, The Patty Duke Show. Later probeerde haar platenmaatschappij haar ook als teenpopzangeres te lanceren. En dat lukte verrassend goed met dit nummer. Je hoort Don't Just Stand There.

Dit waren de boys met Give Up Your Guns. Het volgende drie luikje even zonder wat gelul ertussen. Dat kan ik misschien eens even drinken. We luisteren naar Here She Comes van The Times, gevolgd door An American Dream van de Nitty Gritty Dirt Band. En als laatste Oleta Adams met Windows of Hope.

En zo gaan we richting 10 uur en naderen we het einde van Avondstond, beste luisteraars. Wij nemen ze dadelijk afscheid met het nummer van The 3 Degrees, When Will I See You Again? En daarna als afsluit, Het is voorbij van André Hazes. Absoluut, absoluut veel dank om te luisteren en voor de reacties die ik soms mag ontvangen. Je mag me altijd mailen op sara@radiominerva.be. Blijf luisteren naar collega Maarten van Gent en naar Radio Minerva. Ik wens je nog een heel fijne avond toe en een nog betere nachtrust toe. Graag tot volgende week. Doei, doei.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen.
2: Ons land moet lessen trekken uit de zware natuurbrand die nu woedt op de Hoge Venen. Dat heeft brandexpert Jan Bates gezegd in VTM Nieuws. Bosbranden komen ook bij ons al maar vaker voor en dus moeten we beter voorbereid zijn.
3: Door bijvoorbeeld weg te gaan harken of meer radicaal, zoals dan in sommige landen zien tijdens grote branden, een stoplijn echt gaan creëren door bomen weg te kappen. Zelfs bij vrij grote natuurbranden kun je niet tegelijkertijd op één plek 40 blusvliegtuigen gaan inzetten. Dus het heeft ook weinig zin dan om 40 blusvliegtuigen daar klaar te zetten.
2: 3/4 van de Hoge Venen is al vernield. En goed nieuws wel voor de inwoners van Sauerbrood in de provincie Luik, want die mogen weer naar huis. Ze werden dit weekend nog geëvacueerd door die natuurbrand in de Hoge Venen. Maar omdat de wind gedraaid is, is het nu weer veilig om terug te keren naar hun huizen. Het gaat om zo'n 500 mensen. 14 van hen hebben 2 nachten doorgebracht in het sportcentrum van Malmedy. De Waalse Brandweerfederatie trekt aan de alarmbel. Ze vinden dat ze niet genoeg mankracht en middelen hebben om natuurbranden zoals die in de Hoge Venen te bestrijden. Daarom pleit de federatie voor meer beroepsbrandweermannen en een groter netwerk van blusvliegtuigen die Europa samen kan inzetten. In Duitsland hebben de vakbonden opgeroepen om vanavond het werk neer te leggen in 6 zeehavens en dat voor 24 uur. Het gaat om de havens van onder meer Hamburg en Bremen. De bonden hebben vlak voor het weekend een loonvoorstel van de werkgevers van tafel geveegd. De vakbonden willen een goede 8% extra loon, de werkgevers willen 5% geven. In Moldavië tussen Oekraïne en Roemenië is een drone gecrashed, vermoedelijk afgevuurd door de Russen. Dat zegt de Moldavische politie. De drone zou richting de Oekraïnse havenstad Odessa onderweg geweest zijn, maar verloor zijn koers. Er vielen geen gewonden. En sport Alexander Bloks heeft zich niet kunnen plaatsen voor de 8e finales van het tennistoernooi van Cincinnati in de VS. Hij werd in 3 sets geklopt door de Italiaan Coboli. 7-5, 4-6 en nog eens 7-5. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot zo'n 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er dan weer wat zonniger en droger uit.

Het Slaapmutske, een laatavondprogramma waarin muziek en poëzie het best met elkaar kunnen vinden. Samenstelling en presentatie, u Maarten van Gent. Lieve vrienden, een goede avond samen.

thema dat Jerry Goldsmith schreef voor de ziekenhuisserie Dr. Kildare. Met de destijds door de dames zo bewonderde Richard Chamberlain. An American in Paris is een musical van George Gershwin met een vloed aan doorbloeiers, waaronder deze tedere Our Love is Here to Stay.

Le Song and Dance Man Gene Kelly met het MGM Orchestra onder leiding van Johnny Green. Our Love is Here to Stay. Hij zong het voor de snoezige Leslie Caron in An American in Paris. En nu we toch in Parijs zijn.

The Cascading Strings van Mantovani, Sous les toits de Paris. Een film van René Clair met muziek van Raoul Moretti. Ik weet wel dat je maar een boodschap doet, hier om de hoek, en dat je niet gekleed bent voor een lange reis. Je kus is licht, je blik gerust, en vredig zijn je hand en voet. Maar achter deze hoek een werelddeel, achter dit ogenblik een zee van tijd. Zal je voorzichtig zijn?

Orkest van Glenn Osse op muziek van Sammy Fain, I'll Be Seeing You. En de versjes die waren van Adriaan Morjen. Ja, zo gebeurt dat vandaag. Je stapt onbezorgd de deur uit en je belandt met 7 messteken in de kliniek. Als je er nog geraakt. Mon ami La Rose me l'a dit, on est peu de choses.

François Hardy, Mon ami La Rose blijft mooi. Ja, onze tijd is beperkt. Laten we daarom genieten van de tijd die ons is gegund. Time on my hands and you in my arms. Wat kan er dan nog mislopen?

is Sarah Vaughan met een doorbloeier uit 1930 van Vincent Humans, Time on My Hands. Als ik je aanzie komen met de bedaarde waakzaamheid van een dier op weg naar zijn drinkplaats, probeer ik je te laten zijn wat je jarenlang bent geweest, een vreemde die ik nauwelijks kende. Maar zodra je op de drempel staat, ben je heer en meester van de situatie en van mij, die je optilt als een kleuter en als vrouw in je armen houdt.

Miss Dinah Washington, samen op stap in Manhattan en in het pretpark op Coney Island. En de versjes waren van Hanny Michaelis. Over die eerste ontmoeting. Small world, isn't it?

John Gary met een song uit de musical Gypsy van Jules Stein. Small world, isn't it? Een Indonesisch volkswijsje in een Engels kleedje. I shall return, my true beloved. Wait for me. Tonight I sail across a coral sea. But I shall return, so dry your eyes and kiss me. The kiss you give, someday I shall return.

Anne Shelton met het orkest van Stanley Black, I Shall Return. Ook ergens in de een of andere stille Zuidzee weent Tamara. Waarom dan?

die Schurike, warum weinst du, kleine Tamara? Dit komt uit de jaren 30, Cocktail pour deux, yes please.

0: Et tous les soirs qu'on t'en léger, nous serons si gais, tous deux si gais, que notre sort en sera plus heureux, goûtant joyeux ces cocktails pour deux.
1: Pierre-Laure, cocktail pour deux van het Engelse Cocktails for Two van Archer Johnson, gecomponeerd in 1934. En dan vraag ik mij altijd, zouden mijn ouders hierop gedanst hebben? Maar ik kan het hen niet meer vragen. Zijn er onder jullie, lieve vrienden, die daar net of straks een huwelijksverjaardag hebben gevierd of te vieren hebben? Voor jullie, happy anniversary.

Shirley Bassey, begeleid door het orkest van Jeff Love, met een song van het onnavolgbare duo Ray Evans en Jay Livingston, As I Love You. Nog eentje om zeker te zijn, Always and Forever.

0: Marion Ryan, Always and Forever. Ook als hij nog eens jong zou kunnen zijn, hij ziet het niet meer zitten. I'm glad I'm not young anymore.
1: Poor boy, poor boy. Downhearted and depressed and in a spin. Poor boy, poor boy. Oh, youth can really do.

Arriba, arriba, Engelbert Humperdinck, the Spanish night is over. De rozen lagen nog open van laten brand, en ik telde mijn vreugden in jouw hand. Toen, in mijn armen, ring van rust, heb jij alle wanen van mijn mond gekust.

Peter Alexander richtig verliebt in Wien. Allen dahin, zou ik zo zeggen. Vliegangst. Geen nood, we nemen de nieuwe nachttrein. En de versjes, die waren van Richard Minne. En wie nog de moed heeft, die zeg ik tot zo.

0: is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren tegen de uitredende wereldkampioen Duitsland met 1-0. De Red Lions staan zo voorlopig tweede in hun groep. Enkel de eerste twee gaan door. Woensdag spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers zijn dat, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
3: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counterspelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
2: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. En de brand in de Hoge Venen verspreidt zich niet meer, dat meldt minister van Binnenlandse Zaken Quentin. Maar dat betekent nog niet dat het vuur onder controle is. De brandweer zal volgens de minister nog weken nodig hebben om het vuur daar te blussen. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.

Foolish Things Remind Me of You. Een van de grote strijkorkesten van toen, André Kostelanets. Een Russische Jood die na de revolutie van 1917 het zekere voor het onzekere nam en het dan helemaal maakte in Amerika. Welkom terug, lieve trouwe vrienden. Nu helaas is hij verdwenen. Ik zit mistroostig weer alleen. Nu is de aarde mij weer aarde. De aarde die mij toen een hemel scheen. Al de bosjes, al de laantjes waar ik keuvelend met hem trad. Al de bankjes, al de hutjes waar ik rustig naast hem zat. Al die beekjes, alles, alles roept zo somber. Hij is weg. Maar luider nog klinkt in mijn hart de eigen klaagtoon. Hij is weg.

Nat King Cole, Unforgettable, geschreven ergens in de jaren 50 door Irving Gordon. En de versjes waren van Elisabeth Maria Post, 1755-1812, voor haar overleden echtgenoot. Naar de tijd van toen met André van Duin.

Een duik in die gezellige tijd van toen met André van Duin. Hoogst ongemakkelijk tussen twee stoelen. Torn between two lovers.

Gary McGregor, torn between two lovers. En wat gaan we eraan doen? Ach, we zullen wel zien.

0: prachtige basstem van onze Louis Neefs, we zullen wel zien. Met andere woorden, de problemen aanpakken als ze zich voordoen. De tactiek van onze premier De Hane, zaliger. En nu, op stap met opa.
1: Ça m'a serré la mienne quand on se prend.

Melina Mercury op een Franse tekst van Claude Lamel. Melina Melinaki. Je partner leer je kennen bij een scheiding. Je broers en zusters bij een erfenis. Je kinderen als je ouder wordt. Je vrienden als je ze nodig hebt.

Around the World, zo hoorde u ze eens, elk apart. Harold Adamson, die het gedichtje schreef, en Victor Young, die de muziek componeerde. Ze werd gespeeld door Mantovani en Stan Newston was de trompetist van dienst. En wie ben ik? I'm just a country boy.

Harry Belafonte made a song van Don Williams, I'm Just a Country Boy. Nou ja, ze trouwden en ze werden the folks who live on the hill.

Maggie met het orkest van Victor Young, op muziek van Rodgers en Hammerstein, The Folks Who Live on the Hill. Goed nieuws voor de westernliefhebbers. Winnetou rides again.

Winnetou en Old Shatterhand, Pierre Bries en Lex Barker. Muziek van Martin Butcher. O zoete tijd, o duisternis, o nacht, die ieder werk tenslotte omgeeft met vrede. Gij die elke zorg, elk leed verzacht, door het hart met rust en stille te omkleden. Tot ziens, ik groet u en ik trek mij terug naar een land waar mij niets wordt gevraagd.

Het orkest van Johnny Douglas op muziek van Richard Rodgers, I Could Write a Book. En de versjes die waren van Michelangelo Buonarroti, O notte, o dolce tempo. Is het al tijd om afscheid te nemen en mijn kusje dan? Give me 5 minutes more.

Old Blue Eyes met Alex Stordaal in 1940. Give me 5 minutes more. En ook dit komt uit de Blitzjaren. Vera Lynn.

Fiera Lynn mit Ambrose. Be like the kettle and sing. Hand in hand door het leven, door dik en dun.

Ronnie Harris met het orkest van Ray Martin, Hold My Hand. Lieve vrienden, ons klokje bleef onverbiddelijk tikken en dat betekent dat het straks allemaal weer voorbij is. Wil u hierover nog wat kwijt? Ik lees het graag in een mailtje naar maarten.vangent@telenet.be. Volgende zaterdag is er de top 1000 dag in ons Minerva Café en vanaf 11 uur zal ik daar ook aanwezig zijn. Het zou fijn zijn om kennis te maken. Nog 5 keer slapen. Vanuit de Druivenstreek wens ik u allen nog een mooie tijd en zoete dromen met dit slaapliedje van Bing Crosby. Tot dan, uw Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een gemiste kans voor onze Belgische hockeymannen, de Red Lions, op het WK. Ze verloren van Duitsland met 1-0. Speler Arthur van Doren vond het ondanks de nederlaag geen slechte wedstrijd.
3: Ik denk dat we eigenlijk domineren de grootste delen van het spel. Heel veel kansen gecreëerd hebben, in ieder geval genoeg om die wedstrijd naar ons route te trekken. Dan is het natuurlijk zuur dat dat niet lukt. Eigenlijk doe je voldoende om die wedstrijd te winnen en jezelf naar een goede uitgangspositie te hockeyen. Maar ja, dat is nu eenmaal het resultaat. En moeilijk kan ook. Alles blijft open om onszelf richting halve finales te hockeyen.
2: De Red Lions staan nu tweede in de groep en de eerste twee gaan door. Woensdag dan spelen ze hun laatste beslissende groepswedstrijd tegen Maleisië. En meteen ook al even vooruitblikken op morgen, want dan spelen de vrouwen, de Red Panthers, hun tweede wedstrijd op dit WK tegen Spanje. Speelster Charlotte Anglebert verwacht een pittige wedstrijd.
4: Het is wel een moeilijke ploeg om tegen te spelen. Met heel veel passie, die willen ook gewoon een beetje duwen en veel counter spelen. Technisch heel sterk. Het is wel een leuke wedstrijd sowieso voor ons, om te zien waar we staan. Het is ook gewoon een beetje een soort van derby geworden tegen Spanje. We hebben heel veel tegen hun gespeeld in de laatste jaren.
2: De Red Panthers wonnen hun eerste WK-match tegen Nieuw-Zeeland met 5-2. Wereldvoetbalbond FIFA ontslaat topman Kevin Lamour, dat meldt Sky News. Lamour is de man die onlangs kritiek had op de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino. Hij was het niet eens met de plannen van Infantino om het WK voetbal te verkopen aan privé-investeerders. De FIFA zelf bevestigt het ontslag, maar geeft geen reden. We krijgen een bewolkte nacht en het koelt af tot minima rond 14 graden. Morgen start regenachtig, na de middag wordt het wel droger en 24 graden. Ook woensdag en de dagen daarna wisselvallig. Het weekend ziet er weer wat zonniger en droger uit.